0: Digital FM. Nieuws.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Bij twee steekincidenten in het centrum van Den Haag zijn vannacht 3 mensen gewond geraakt. De politie kreeg rond 1:15 meerdere meldingen binnen over de steekpartijen die plaatsvonden op de Kalvermarkt en het Koningin Julianaplein even verderop. Of er een verband is tussen de incidenten is niet bekendgemaakt. De politie roept mensen die informatie of beelden hebben op zich te melden. Bij een aanrijding op de A4 vlakbij de grens met België is iemand overleden. Wat er precies is gebeurd is niet bekendgemaakt. De politie doet onderzoek en zegt de komende dag meer informatie te geven over het ongeval. De weg is gedeeltelijk afgesloten tussen knooppunt Markiezaad en Zandvliet in België. En ook het viaduct over de A4 in Ossendrecht is dicht. De afsluitingen zullen nog enkele uren duren. Op de weg worden schermen geplaatst in verband met het onderzoek. In Cuneo in Noord-Italië is een reddingsoperatie gaande om een man te bevrijden die vastzit in een grot. De 20-jarige man zou op 120 meter diepte zijn geraakt door een vallend rotsblok en ernstig gewond zijn aan zijn voet. Hij kan niet meer klimmen en moet door een specialistisch team worden gered. Reddingswerkers moeten de doorgang verbreden om de man te kunnen evacueren. De operatie zal naar verwachting nog uren duren. De Braziliaan João Fonseca heeft op Roland Garros voor de eerste kwartfinales bereikt van een Grand Slam toernooi door de Noor Casper Ruud te verslaan. De 19-jarige Fonseca versloeg de tweevoudig finalist in 4 sets en neemt het nu op tegen de Tsjech Jakub Mensik. Nederlander Jesper de Jong verloor eerder op de dag in de 8e finales van de Duitser Alexander Zverev en ligt uit het toernooi. De Jong mocht meedoen aan het hoofdtoernooi door een afmelding nadat hij eerder was gestrand in de laatste kwalificatieronde. Het weer. Vannacht blijft het overal droog. Het is zo'n 11 tot 15 graden. Komende dag eerst zonnig, later meer stapelwolken en een enkele bui. En het wordt zo'n 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Vechtel FM. Yeah. De nacht van Vechtel.

0: hits van Vechtdal FM. Kensington. En dit is nieuw.
1: Hoi, Aniek hier. En dit is mijn nieuwe single Let It Out op Vechtdal FM.
0: Vechtdal FM. Bye.

0: Vechtal FM. Nieuws.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. De eerste ronde van de presidentsverkiezingen in Colombia heeft geen winnaar opgeleverd. Er komt een tweede beslissende stemronde tussen de rechtspopulistische Abelardo de la Espreya en de linkse kandidaat Iván Cepeda. Ze behaalden geen van beiden meer dan de helft van de stemmen. De uitslag van de eerste ronde wordt betwist door de vertrekkend president Gustavo Petro, die beweert dat er mogelijk fraude is gepleegd. Ook zijn partijgenoot Cepeda eist opheldering. Bij een aanrijding op de A4 vlakbij de grens met België is iemand overleden. Wat er precies is gebeurd is niet bekendgemaakt. De politie doet onderzoek en zegt de komende dag meer informatie te geven over het ongeval. De weg is gedeeltelijk afgesloten tussen knooppunt Markiezaat en Zandvliet in België. Ook het viaduct over de A4 in Ossendrecht is dicht. De afsluitingen zullen nog enkele uren duren. Op de weg worden schermen geplaatst in verband met het onderzoek. Bij twee steekincidenten in het centrum van Den Haag zijn vannacht 3 mensen gewond geraakt. De politie kreeg rond 1:15 meerdere meldingen binnen over de steekpartijen, die plaatsvonden op de Kalvermarkt en het Koningin Julianaplein, even verderop. Over een verband is tussen de incidenten is niet bekendgemaakt. De politie roept mensen die informatie of beelden hebben op zich te melden. De Braziliaan João Fonseca heeft op Roland Garros voor het eerste kwartfinales bereikt van een Grand Slam toernooi door de Noor Casper Ruud te verslaan. De 19-jarige Fonseca versloeg de tweevoudig finalist in 4 sets en neemt het nu op tegen de Tsjech Jakub Mencik. Nederlander Jesper de Jong verloor eerder op de dag in de 8e finales van de Duitser Alexander Zverev en ligt uit het toernooi. De Jong mocht meedoen aan het hoofdtoernooi door een afmelding nadat hij eerder was gestrand in de laatste kwalificatieronde. Het weer, vannacht blijft het overal droog. Het is zo'n 11 tot 15 graden. Komende dag eerst zonnig, later meer stapelwolken en een enkele bui. En het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Vechtal FM. De nacht van Vechtal FM.

0: Vechtal FM. Nieuws.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Bij een aanrijding op de A4 vlakbij de grens met België is iemand overleden. Wat er precies is gebeurd is niet bekendgemaakt. De politie doet onderzoek en zegt later vandaag meer informatie te geven over het ongeval. De weg is gedeeltelijk afgesloten tussen knooppunt Markiezaat en Zandvliet in België. Ook het viaduct over de A4 in Ossendrecht is dicht. De afsluitingen zullen nog enkele uren duren. Op de weg zijn schermen geplaatst in verband met het onderzoek. De eerste ronde van de presidentsverkiezingen in Colombia heeft geen winnaar opgeleverd. Er komt een tweede, beslissende stemronde tussen de rechtspopulistische Abelardo de la Estrella en de linkse kandidaat Iván Cepeda, die geen van beiden meer dan de helft van de stemmen behaalde. De uitslag van de eerste ronde wordt betwist door vertrekkend president Gustavo Petro, die beweert dat er mogelijk fraude is gepleegd. Ook zijn partijgenoot Cepeda eist opheldering. De politie heeft bedreigingen gekregen na een bericht op sociale media over een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. Bij die arrestatie werd door agenten geweld gebruikt. Vanwege de bedreigingen heeft de politie de reactiemogelijkheid op Instagram en Facebook uitgezet. Of er ook strafbare reacties bij zitten, kon de politie nog niet zeggen. Bij de aanhouding in het AZC in Zeist werden een man en een vrouw hardhandig aangepakt. Beelden van de arrestatie gaan rond op sociale media en zijn ook gepubliceerd door de Arabische nieuwszender Al Jazeera. In Cuneo in Noord-Italië is een reddingsoperatie gaande om een man te bevrijden die vastzit in een grot. De 20-jarige man zou op 120 meter diepte zijn geraakt door een vallend rotsblok en ernstig gewond zijn aan zijn voet. Hij kan niet meer klimmen en moet door een specialistisch team worden gered. Reddingswerkers moeten de doorgang verbreden om de man te kunnen evacueren. De operatie zal naar verwachting nog uren duren. Het weer. Vannacht blijft het overal droog. Het is zo'n 11 tot 15 graden. Vandaag eerst zonnig, later meer stapelwolken en een enkele bui. En het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Vechtal FM. De nacht van Vechtal FM.

0: Digital FM. Nieuws.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Bij een aanrijding op de A4 vlakbij de grens met België is iemand overleden. De politie doet onderzoek en zegt later vandaag meer informatie te geven over het ongeval. De weg is gedeeltelijk afgesloten tussen knooppunt Markiezaat en Zandvliet in België. Ook het viaduct over de A4 in Ossendrecht is dicht. De afsluitingen zullen nog enkele uren duren. Op de weg zijn schermen geplaatst in verband met het onderzoek. De eerste ronde van de presidentsverkiezingen in Colombia heeft geen winnaar opgeleverd. Er komt een tweede, beslissende stemronde tussen de rechtspopulistische Abelardo de la Espria en de linkse kandidaat Iwan Cepeda. De uitslag van de eerste ronde wordt betwist door vertrekkend president Gustavo Petro, die beweert dat er mogelijk fraude is gepleegd. Ook zijn partijgenoot Cepeda eist opheldering. Bij twee steekincidenten in het centrum van Den Haag zijn vannacht 3 mensen gewond geraakt. De politie kreeg rond 1:15 meerdere meldingen binnen over de steekpartijen, die plaatsvonden op de Kalvermarkt en het Koningin Julianaplein, even verderop. Of er een verband is tussen de incidenten is niet bekendgemaakt. De politie roept mensen die informatie of beelden hebben op zich te melden. De politie heeft bedreigingen gekregen na een bericht op sociale media over een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. Bij die arrestatie werd door agenten geweld gebruikt. Of er ook strafbare reacties bij zitten, kon de politie nog niet zeggen. Bij de aanhouding in het AZC in Zeist werden een man en een hoogzwangere vrouw hardhandig aangepakt. Beelden van de arrestatie gaan rond op sociale media. In Cuneo in Noord-Italië is een reddingsoperatie gaande om een man te bevrijden die vastzit in een grot. De 20-jarige man zou op 120 meter diepte zijn geraakt door een vallend rotsblok en ernstig gewond zijn geraakt aan zijn voet. Reddingswerkers moeten de doorgang verbreden om de man te kunnen evacueren. De operatie zal naar verwachting nog uren duren. Het weer, het is overal droog en zo'n 11 tot 15 graden. Vandaag eerst zonnig, later meer stapelwolken en een enkele bui. En het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Vechtel FM.

0: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Bij een aanrijding op de A4, vlakbij de grens met België, is iemand overleden. De politie doet onderzoek en zegt later vandaag meer informatie te geven over het ongeval. En de politie heeft bedreigingen gekregen na een bericht op sociale media over een aanhouding in een AZC in Zeist. Of er ook strafbare reacties bij zitten, kon de politie nog niet zeggen. Bij de aanhouding in het AZC werden een man en een hoogzwangere vrouw hardhandig aangepakt. Beelden van de arrestatie gaan rond op sociale media. En in Cuneo in Noord-Italië is een reddingsoperatie gaande om een man te bevrijden die vastzit in een grot. De 20-jarige man zou op 120 meter diepte zijn geraakt door een vallend rotsblok en ernstig gewond zijn aan zijn voet. Het weer, vandaag eerst zon, later meer stapelwolken en een enkele bui en het wordt 20 tot 24 graden.
1: Vechtal FM, streeknieuws.
2: Goeiedag, ik ben Jari en dit is het streeknieuws uit het Vechtal. Tim den Beste en Rianne Nieuw.

Ongeveer 100 vrijwilligers werkten mee aan de organisatie. Nieuwold die noemde de loop een gouden oude klassieker en gebruikte het evenement als voorbereiding op de halve marathon van Zwolle. Den Beste liep een halve minuut sneller dan vorig jaar en prees vooral de sfeer en het bijzondere treinconcept van de wedstrijd. En we blijven even in het treinen- en stationsnieuws, want Arriva die kwam sinds woensdag met defecte treinen op het traject Almelo-Hardenberg. Twee van de drie dieseltreinen zijn buiten gebruik, waardoor de normale dienstregeling niet gereden kan worden. Om reizigers toch te vervoeren, zet Arriva stopbussen in tussen Almelo en Hardenberg, met haltes in onder meer Vriezenveen, Vroomshoop en Marienberg. Wat precies de oorzaak van de storing is, kon een woordvoerder nog niet zeggen. Arriva die verwacht dat vanaf maandag weer volgens de normale dienstregeling gereden kan worden. Reizigers krijgen het advies om voor vertrek de reisplanner even te controleren. En tot slot buitenplaats Heesummeland. Die blijft de komende 5 jaar beschikbaar voor opvang van Oekraïense vluchtelingen. De gemeenteraad die stemde in met verlenging van de tijdelijke vergunning en uitbreiding van de opvangscapaciteit naar 250 mensen in maximaal 64 chalets. Wel blijft de raad betrokken bij toekomstige verlengingen. Een voorstel van de burgemeester en wethouders om zelfstandig verdere verlenging te laten beslissen werd unaniem afgewezen. Voorstanders wijzen op het ontbreken van alternatieve opvanglocaties. Tegenstanders, waaronder VVD en ProDalse, die vrezen juist dat de tijdelijke opvang steeds meer een permanent karakter krijgt en ten koste gaat van de recreatieve functie van het terrein en de leefbaarheid van Hessem. En tot zover het streeknieuws uit het Vechtal. Voor meer nieuws kijk je even op onze site. @vvechtal.nl of je volgt ons op de socials.

0: Vechtal FM.
1: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij Gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
2: Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leuzen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel!
3: EG Ten Katen in Nieuw-Leuzen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG Ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG Ten Katen in Nieuw-Leuzen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
4: Smerige gevel? Kijk voor meer informatie op www.kalshovendalsen.nl of bel 0529
1: 43 1207. Vechtal FM
5: Nieuws. Door Almegens met het NOS-journaal. Het aantal mensen dat in een gevangenis wacht op een TBS-behandeling groeit. Op dit moment zijn het er 261. 6 jaar geleden waren het er nog 45. Dat komt omdat meer mensen TBS krijgen opgelegd en de doorstroom stagneert, ziet ook deze behandelaar.
6: Met de hele afschaling van de zorg, met al personeelstekorten. Daarnaast zijn er hele lange wachtlijsten. De plekken die er zijn, daar zitten mensen heel lang op, waardoor ze weinig uitstroom en doorstroom hebben. Dus dat alles bij elkaar maakt het heel moeilijk.
5: Wie langer dan 4 maanden moet wachten op een plek in een TBS-kliniek heeft recht op een schadevergoeding. Bij 2 steekincidenten in het centrum van Den Haag zijn vannacht 3 mensen gewond geraakt. Politie kreeg rond 1:15 meerdere meldingen binnen over de steekpartijen die plaatsvonden op de Kalvermarkt en het Koningin Julianaplein even verderop. Of er een verband is tussen de incidenten is niet bekendgemaakt. Vanaf vandaag kunnen BOA's jongeren ook doorverwijzen naar HALT. Politie mocht dat al, maar BOA's konden alleen boetes of waarschuwingen geven. Volgens HALT werkt het beter dan boetes.
7: De HALT-interventie is ingericht en ontworpen om jongeren echt te helpen om te leren van hun fout. En een boete doet dat eigenlijk niet. Daarnaast richten we ons ook op het herstellen van de fout en het goedmaken.
5: Het idee is dat BOA's op deze manier beter jeugdcriminaliteit kunnen tegengaan. Bij een aanrijding op de A4 vlakbij de grens met België is iemand overleden. Wat er is gebeurd is niet bekendgemaakt. De politie doet onderzoek en zegt later vandaag meer informatie te geven. De weg is deels afgesloten tussen knooppunt Markiezaat en Zandvliet in België. Ook het viaduct over de A4 in Ossendrecht is dicht. Het weer, het is overal droog, zo'n 15 graden. Vandaag eerst zonnig, later meer stapelwolken en een enkele bui. En het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Vechtal FM.

0: TBS krijgen opgelegd en doordat de doorstroom stagneert. De politie heeft bedreigingen gekregen na een bericht op sociale media over een aanhouding in een AZC in Zeist. Daarbij werden een man en een hoogzwangere vrouw hardhandig aangepakt. Bij twee steekincidenten in Den Haag zijn vannacht 3 mensen gewond geraakt. De steekpartijen waren op de Kalvermarkt en het Koningin Julianaplein even verderop. Of er een verband is tussen die incidenten is niet bekendgemaakt. Het weer, eerst zon, later meer stapelwolken en een enkele bui. En het wordt 20 tot 24 graden.
1: Vechtal FM, streeknieuws.
2: Goeiedag, ik ben Jari en dit is het streeknieuws uit het Vechtal. Tim den Beste en Rianne Nieuwbold hebben de 17e editie van de Stations tot Stationsloop gewonnen. De jaarlijkse hardloopwedstrijd tussen Dalfsen en Ommen trok opnieuw veel deelnemers uit binnen- en buitenland. Nieuw dit jaar was de Rail Trail, een recreatieve, onverharde route van ruim 16 kilometer zonder wedstrijdelement. De reguliere loop die voerde opnieuw door het natuurlijke Vechtal, met onder meer de passage langs de Vilsterse Molen. Ongeveer 100 vrijwilligers werkten mee aan de organisatie. Nieuwold die noemde de loop een gouden oude klassieker en gebruikte het evenement als voorbereiding op de halve marathon van Zwolle. Den Beste liep een halve minuut sneller dan vorig jaar en prees vooral de sfeer en het bijzondere treinconcept van de wedstrijd. En we blijven even in het treinen- en stationsnieuws, want Arriva die kwam sinds woensdag met defecte treinen op het traject Almelo-Hardenberg. 2 van de 3 dieseltreinen zijn buiten gebruik, waardoor de normale dienstregeling niet gereden kan worden. Om reizigers toch te vervoeren, zet Arriva stopbussen in tussen Almelo en Hardenberg, met haltes in onder meer Vriezenveen, Vroomshoop en Marienberg. Wat precies de oorzaak van de storing is, kon een woordvoerder nog niet zeggen. Arriva die verwacht dat vanaf maandag weer volgens de normale dienstregeling gereden kan worden. Reizigers krijgen het advies om voor vertrek de reisplanner even te controleren. En tot slot buitenplaats Heesummerland. Die blijft de komende 5 jaar beschikbaar voor opvang van Oekraïense vluchtelingen. De gemeenteraad die stemde in met verlenging van de tijdelijke vergunning en uitbreiding van de opvangscapaciteit naar 250 mensen in maximaal 64 chalets. Wel blijft de raad betrokken bij toekomstige verlengingen. Een voorstel van de burgemeester en wethouders om zelfstandig verdere verlenging te laten beslissen werd unaniem afgewezen. Voorstanders wijzen op het ontbreken van alternatieve opvanglocaties. Tegenstanders, waaronder VVD en ProDalfsen, die vrezen juist dat de tijdelijke opvang steeds meer een permanent karakter krijgt en ten koste gaat van de recreatieve functie van het terrein en de leefbaarheid van Hessum. En tot zover het streeknieuws uit het Vechtal. Voor meer nieuws kijk je even op onze site rvvechtal.nl of je volgt ons op de socials.
1: Verkeer.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A50 Arnhem richting Oss tussen knooppunt Valburg en Rapenstein 12 kilometer langzaam rijdend verkeer. En 35 Zwolle richting Almelo tussen Nijverdal Oost en Bierde West 3 kilometer file en 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeer.

0: Vechtal FM.
1: EG ten Kate in Nieuw-Leusen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG ten Kate is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG ten Kate in Nieuw-Leusen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkate.nl.
2: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
0: Vechtal FM Nieuws.
3: Door Almegens met het NOS-journaal. Het Nederlandse TBS-systeem is het afgelopen jaar verder vastgelopen. De wachtlijst voor een plek in een TBS-kliniek is opgelopen tot 261 personen. 6 jaar geleden waren dat er nog 45. De mensen op die lijst wachten in de gevangenis op hun behandeling in een TBS-kliniek. Dat komt omdat mensen die klaar zijn met hun TBS-behandeling nergens heen kunnen, zegt TBS Nederland.
4: We zien dat de GGZ volstroomt. We zien dat er te weinig plekken in de verstandelijk gehandicaptenzorg zijn. We zien dat er te weinig plekken in de beschermde woonvormen zijn. En dan zitten deze patiënten onterecht lang bij ons.
3: Het probleem wordt erger doordat steeds vaker mensen TBS krijgen opgelegd en doordat de behandelingstermijnen langer worden. Het Amerikaanse leger heeft afgelopen weekend meer aanvallen uitgevoerd op Iran. Volgens de VS zijn de aanvallen een vergelding voor het neerhalen van een Amerikaanse drone boven internationale wateren. Onder meer het Iraanse eiland Qasem in de straat van Hormuz was doelwit.

0: Iran bevestigt de aanval en zegt dat het hard heeft teruggeslagen, onder meer door een Amerikaanse basis aan te vallen. Het aantal ebola-besmettingen in de Democratische Republiek Congo en Oeganda blijft oplopen. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zijn er 349 vermoedelijke doden. Zijn er meer dan 1100 vermoedelijke besmettingen. Correspondent Alice van Gelder ziet hoe Oeganda het virus probeert in te dammen.
1: Want ze zeggen, ja, daar begint het natuurlijk bij het zorgen dat mensen informatie hebben. Want ook die eerste symptomen van ebola lijken bijvoorbeeld heel erg op malaria, wat hier heel erg vaak en veel voorkomt. Dus ja, dat is eigenlijk hun strategie. Ja, en als het dan misgaat, dan hebben ze ook nog eens een keertje isolatiecentra opgezet.
0: De man die in Italië vast zat in een grot is gered. Hij zat sinds gistermiddag vast op een diepte van 120 meter in de provincie Cuneo in het noordwesten van Italië. Die man van 20 was geraakt door een vallend rotsblok, kon niet meer klimmen. Het weer, overal droog, zo'n 15 graden is het. Vandaag begint met zon, later volgen stapelwolken en een enkele bui. En het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: Verkeer.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A35 Enschede-Zwolle staat tussen Almelo-West en Nijverdal-Oost 3 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. A50 Os-Arnhem tussen Knoopend Ewijk en Heteren 4 kilometer file. 13 kilometer langzaam rijden op de A50 Arnhem richting Os tussen Knoopend Valburg en Ravenstein. De vertraging is een kwartier. Op de N35 Zwolle richting Almelo 3 kilometer file tussen Nijverdal-Oost en Wierde-West. En richting Almelo staat tussen Almelo-Noord en Wierde 5 kilometer file. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
2: Dit is Vechtel FM.

0: Headlines. Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger heeft weer aanvallen uitgevoerd op Iran. Dat gebeurde volgens de VS als vergelding voor het neerhalen van een Amerikaanse drone boven zee. Iran bevestigt de aanval en zegt dat is teruggeslagen. Het aantal mensen dat in een gevangenis wacht op een TBS-behandeling groeit. Het zijn er nu 261. 6 jaar geleden waren het er nog 45. Dat komt doordat meer mensen TBS krijgen opgelegd en doordat de doorstroom stagneert. De politie heeft bedreigingen gekregen na een bericht op sociale media over een aanhouding in een AZC in Zeist. Daarbij werden een man en een hoogzwangere vrouw hardhandig door agenten aangepakt. Het weer, eerst zon, later meer stapelwolken en een enkele bui. Het wordt 20 tot 24 graden.
1: Vechtal FM, streeknieuws.
2: Goeiedag, ik ben Jari en dit is het streeknieuws uit het Vechtal. Tim den Beste en Rianne Nieuwbold hebben de 17e editie van de Stations tot Stationsloop gewonnen. De jaarlijkse hardloopwedstrijd tussen Dalfsen en Ommen trok opnieuw veel deelnemers uit binnen- en buitenland. Nieuw dit jaar was de Rail Trail, een recreatieve, onverharde route van ruim 16 kilometer zonder wedstrijdelement. De reguliere loop die voerde opnieuw door het natuurlijke Vechtal, met onder meer de passage langs de Vilsterse Molen. Ongeveer 100 vrijwilligers werkten mee aan de organisatie. Nieuwold die noemde de loop een gouden oude klassieker en gebruikte het evenement als voorbereiding op de halve marathon van Zwolle. Den Beste liep een halve minuut sneller dan vorig jaar en prees vooral de sfeer en het bijzondere treinconcept van de wedstrijd. En we blijven even in het treinen- en stationsnieuws, want Arriva die kwam sinds woensdag met defecte treinen op het traject Almelo-Hardenberg. 2 van de 3 dieseltreinen zijn buiten gebruik, waardoor de normale dienstregeling niet gereden kan worden. Om reizigers toch te vervoeren, zet Arriva stopbussen in tussen Almelo en Hardenberg, met haltes in onder meer Vriezenveen, Vroomshoop en Marienberg. Wat precies de oorzaak van de storing is, kon een woordvoerder nog niet zeggen. Arriva die verwacht dat vanaf maandag weer volgens de normale dienstregeling gereden kan worden. Reizigers krijgen het advies om voor vertrek de reisplanner even te controleren. En tot slot buitenplaats Heesummeland. Die blijft de komende 5 jaar beschikbaar voor opvang van Oekraïense vluchtelingen. De gemeenteraad die stemde in met verlenging van de tijdelijke vergunning en uitbreiding van de opvangscapaciteit naar 250 mensen in maximaal 64 chalets. Wel blijft de raad betrokken bij toekomstige verlengingen. Een voorstel van de burgemeester en wethouders om zelfstandig verdere verlenging te laten beslissen werd unaniem afgewezen. Voorstanders wijzen op het ontbreken van alternatieve opvanglocaties. Tegenstanders, waaronder VVD en ProDalfsen, die vrezen juist dat de tijdelijke opvang steeds meer een permanent karakter krijgt en ten koste gaat van de recreatieve functie van het terrein en de leefbaarheid van Hessen. En tot zover het streeknieuws uit het Vechtal. Voor meer nieuws kijk je even op onze site @vechtal.nl of je volgt ons op de socials.
1: Verkeer.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. De A28 Amersfoort richting Zwolle tussen het Harde en Zwolle Zuid 8 kilometer file. De vertraging is een half uur. Een kwartier vertraging op de A50 Arnhem richting Oss tussen knooppunt Valburg en Ravenstein 10 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

0: Vechtal FM.
1: Heeft uw huis of kantoor een grondige schoonmaakbeurt nodig? Kijk voor meer informatie op www.kalsoverdalsen.nl.
2: Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leuzen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel! Vechtal FM Nieuws.
3: Door Almegens met het NOS-journaal. Het TBS-systeem is verder vastgelopen. 6 jaar geleden stonden 45 mensen op de wachtlijst voor behandeling in een TBS-kliniek. Nu zijn dat er 261. Het probleem wordt erger doordat steeds vaker mensen TBS krijgen opgelegd en doordat de behandeltermijnen langer worden. Vanaf vandaag kunnen ook BOA's jongeren doorverwijzen naar HALT. Dat is de plek waar jongeren hun fout kunnen goedmaken zonder strafblad. Politie mocht al doorsturen naar HALT, maar BOA's konden alleen boetes of waarschuwingen geven. Wel gaat het altijd in overleg met de jongeren, zegt HALT.
4: Jongeren hebben altijd zelf de mogelijkheid om te kiezen voor HALT. Dat is altijd vrijwillig. Dus een jongere zal van een BOA de mogelijkheid krijgen om toch die boete te betalen of naar HALT te gaan.
3: Het idee is dat BOA's beter jeugdcriminaliteit kunnen aanpakken als ze jongeren ook naar HALT kunnen sturen. En dat jongeren mogelijkheden krijgen om te leren van hun fouten. Het Amerikaanse leger heeft weer aanvallen uitgevoerd op Iran. En dat gebeurde volgens de VS als vergelding voor het neerhalen van een Amerikaanse drone boven internationale wateren. Iran bevestigt dat een eiland in de straat van Hormuz is gebombardeerd en zegt dat is teruggeslagen door een aanval op een Amerikaanse basis. De eerste ronde van de presidentsverkiezingen in Colombia heeft geen winnaar opgeleverd. Komt een tweede beslissende stemronde tussen de rechtspopulistische Abelardo de la Espreya en de linkse

0: kandidaat Ivan Cepeda. Dat de La Espreja zoveel stemmen haalde, werd een paar dagen geleden niet verwacht, zegt correspondent Nina Jurna.
1: Deze man komt echt uit het niets, heeft geen politieke achtergrond. Dus dat was al heel verrassend, zijn stijging. Maar dat hij nu echt als grootste winnaar uit de bus zou komen, ook al is er dan een tweede ronde nodig, dat was toch wel de verrassing.
0: Uitslag van de eerste ronde wordt betwist door de vertrekkende president Gustavo Petro. Die beweert dat er mogelijk fraude is gepleegd. Het weer, eerst vrij zonnig, later meer stapelwolken, vooral in het binnenland en plaatselijk een bui. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Vechtel FM. Yeah. Het koffierondje.

0: Digital FM. Streeknieuws.
1: Goeiedag, ik ben Jari en dit is het streeknieuws uit het Vechtal. Tim den Beste en Rianne Nieuwbold hebben de 17e editie van de Stations tot Stationsloop gewonnen. De jaarlijkse hardloopwedstrijd tussen Dalfsen en Ommen trok opnieuw veel deelnemers uit binnen- en buitenland. Nieuw dit jaar was de Rail Trail, een recreatieve, onverharde route van ruim 16 kilometer zonder wedstrijdelement. De reguliere loop die voerde opnieuw door het natuurlijke Vechtal, met onder meer de passage langs de Vilsterse Molen. Ongeveer 100 vrijwilligers werkten mee aan de organisatie. Nieuwold die noemde de loop een gouden oude klassieker en gebruikte het evenement als voorbereiding op de halve marathon van Zwolle. Den Beste liep een halve minuut sneller dan vorig jaar en prees vooral de sfeer en het bijzondere treinconcept van de wedstrijd. En we blijven even in het treinen- en stationsnieuws, want Arriva die kwam sinds woensdag met defecte treinen op het traject Almelo-Hardenberg. Twee van de drie dieseltreinen zijn buiten gebruik, waardoor de normale dienstregeling niet gereden kan worden. Om reizigers toch te vervoeren, zet Arriva stopbussen in tussen Almelo en Hardenberg, met haltes in onder meer Vriezenveen, Vroomshoop en Marienberg. Wat precies de oorzaak van de storing is, kon een woordvoerder nog niet zeggen. Arriva die verwacht dat vanaf maandag weer volgens de normale dienstregeling gereden kan worden. Reizigers krijgen het advies om voor vertrek de reisplanner even te controleren. En tot slot buitenplaats Heesummerland. Die blijft de komende 5 jaar beschikbaar voor opvang van Oekraïense vluchtelingen. De gemeenteraad die stemde in met verlenging van de tijdelijke vergunning en uitbreiding van de opvangscapaciteit naar 250 mensen in maximaal 64 chalets. Wel blijft de raad betrokken bij toekomstige verlengingen. Een voorstel van de burgemeester en wethouders om zelfstandig verdere verlenging te laten beslissen werd unaniem afgewezen. Voorstanders wijzen op het ontbreken van alternatieve opvanglocaties. Tegenstanders, waaronder VVD en ProDalfsen, die vrezen juist dat de tijdelijke opvang steeds meer een permanent karakter krijgt en ten koste gaat van de recreatieve functie van het terrein en de leefbaarheid van Hessum. En tot zover het streeknieuws uit het Vechtal. Voor meer nieuws kijk je even op onze site. @fvvechtal.nl of je volgt ons op de socials.

0: Vechtal FM.
1: Last van ongedierte? Kijk voor meer informatie op www.kalfsoverdalsen.nl.
2: Ha, buurvrouw. Ja, mooi hè, die nieuwe schutting. Van schuttinggigant.com. De full-service schuttingbouwer van Nederland. Online heeft schuttinggigant.com zo'n calculator. Superhandig. En daarna de Showstraat in Vriezenveen bezocht. Werd alles meteen geregeld. Oude schutting eruit en nieuwe geplaatst. Fijn hoor, van schuttinggigant.com.
3: Schat, volgende week hebben we feest. En wie hebt nog niks kloor? Geen tent, geen tovels, geen catering?
4: Dan bel je toch Twente Verhuur?
3: Doet hij dat ook dan?
4: Alles. Tenten, stoelen, heaters, buffet. Ze bouwden het hele feestje op.
3: En dan zit wij straks met afwas.
4: Zelfs dat doen ze voor je.
3: Goh, lekker hoor.
4: Van twenteverhuur.nl.
5: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: En wie hoeft er zelf niks aan te doen?
4: Nee joh, Twente regelt alles.
3: Oh, daar kan ik wel aan wennen.
4: Twenteverhuur.nl.
6: Bouw aan je toekomst met BOVO-opleidingen. Doe een opleiding met baangarantie in de bouw of afbouw via BOVO-opleidingen. En ga direct aan de slag als timmerman, metselaar of afbouwprof. Leer werken met je handen aan projecten waar je trots op mag zijn. Kijk op bovoopleidingen.nl en afbouwprofs.nl.
0: Vechtal FM. Nieuws.
7: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger heeft afgelopen weekend meer aanvallen uitgevoerd op Iran. Volgens de VS zijn de aanvallen een vergelding voor het neerhalen van een Amerikaanse drone boven internationale wateren. Onder meer het Iraanse eiland Qasem in de straat van Hormuz was doelwit. Iran bevestigt de aanval en zegt dat het hard heeft teruggeslagen, onder meer door een Amerikaanse basis aan te vallen. Mogelijk was dat in Kuwait en daar kwam de luchtverdediging in actie. Een nieuwe test voor borstkanker kan ervoor zorgen dat patiënten minder vaak chemotherapie hoeven te ondergaan. Met die test worden 50 genen onderzocht en wordt gekeken hoe groot het risico is dat de tumor terugkeert. Patiënten die hoog scoorden op de test kregen chemo- en hormoontherapie. Mensen met een lage score alleen hormoontherapie. In beide gevallen was de groep die na 5 jaar kankervrij was vrijwel even groot. Daaruit concluderen de onderzoekers dat patiënten met een lage risicoscore vaker chemotherapie kunnen overslaan. De Hongaarse premier Magyar eist dat president Sulyok opstapt. Hij vindt hem ongeschikt en had daarom een ultimatum gesteld dat middernacht afliep. Vanochtend was er nog een gesprek, maar het lijkt erop dat dat niets heeft opgeleverd. Magyar zei na afloop dat hij Sulyok voor de rechter zal brengen als hij blijft weigeren op te stappen. Magyar won in april de verkiezingen van Orbán, die 16 jaar lang aan de macht was. Hij eiste daarna het vertrek van functionarissen die door Orbán waren benoemd. Bij een explosie gevolgd door een brand in een Zuid-Koreaanse raketfabriek zijn zeker 5 doden gevallen. De zaak ontplofte toen apparatuur werd schoongemaakt. De brandweer had moeite met het bluswerk omdat de plattegronden van de raketfabriek ontbraken. Het weer vanochtend nog vrij zonnig, later meer stapelwolken, vooral in het binnenland met ook plaatselijk een bui. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Vechtal FM. Het koffierondje.

0: ZFM. Streeknieuws.
1: Goeiedag, ik ben Jari en dit is het streeknieuws uit het Vechtal. Tim den Beste en Rianne Nieuwbold hebben de 17e editie van de Stations tot Stationsloop gewonnen. De jaarlijkse hardloopwedstrijd tussen Dalfsen en Ommen trok opnieuw veel deelnemers uit binnen- en buitenland. Nieuw dit jaar was de Rail Trail, een recreatieve, onverharde route van ruim 16 kilometer zonder wedstrijdelement. De reguliere loop die voerde opnieuw door het natuurlijke Vechtal, met onder meer de passage langs de Vilsterse Molen. Ongeveer 100 vrijwilligers werkten mee aan de organisatie. Nieuwold die noemde de loop een gouden oude klassieker en gebruikte het evenement als voorbereiding op de halve marathon van Zwolle. Den Beste liep een halve minuut sneller dan vorig jaar en prees vooral de sfeer en het bijzondere treinconcept van de wedstrijd. En we blijven even in het treinen- en stationsnieuws, want Arriva die kwam sinds woensdag met defecte treinen op het traject Almelo-Hardenberg. Twee van de drie dieseltreinen zijn buiten gebruik, waardoor de normale dienstregeling niet gereden kan worden. Om reizigers toch te vervoeren, zet Arriva stopbussen in tussen Almelo en Hardenberg, met haltes in onder meer Vriezenveen, Vroomshoop en Marienberg. Wat precies de oorzaak van de storing is, kon een woordvoerder nog niet zeggen. Arriva die verwacht dat vanaf maandag weer volgens de normale dienstregeling gereden kan worden. Reizigers krijgen het advies om voor vertrek de reisplanner even te controleren. En tot slot buitenplaats Heesummeland. Die blijft de komende 5 jaar beschikbaar voor opvang van Oekraïense vluchtelingen. De gemeenteraad die stemde in met verlenging van de tijdelijke vergunning en uitbreiding van de opvangscapaciteit naar 250 mensen in maximaal 64 chalets. Wel blijft de raad betrokken bij toekomstige verlengingen. Een voorstel van de burgemeester en wethouders om zelfstandig verdere verlenging te laten beslissen werd unaniem afgewezen. Voorstanders wijzen op het ontbreken van alternatieve opvanglocaties. Tegenstanders, waaronder VVD en ProDalfsen, die vrezen juist dat de tijdelijke opvang steeds meer een permanent karakter krijgt en ten koste gaat van de recreatieve functie van het terrein en de leefbaarheid van Hessum. En tot zover het streeknieuws uit het Vechtal. Voor meer nieuws kijk je even op onze site. @fvvechtal.nl of je volgt ons op de social.

0: Vechtal FM. Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leuzen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel!
1: EG Ten Katen in Nieuw-Leuzen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG Ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG Ten Katen in Nieuw-Leuzen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
2: Iedere dag genieten van een schone werkplek? Kijk voor meer informatie op www.kalfshovendalsen.nl.
0: Vechtal FM Nieuws.
3: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De regels rond het vuurwerkverbod moeten strenger. Dat adviseert de Raad van State aan het kabinet. Dat wil vanaf de komende jaarwisseling een landelijk vuurwerkverbod invoeren. Alleen de wetgeving moet nog wel door de Tweede en Eerste Kamer. Het is de bedoeling dat vuurwerk voor particulieren wordt verboden, maar dat clubs, buurtverenigingen en andere groepen het nog wel onder voorwaarden mogen afsteken. Burgemeesters kunnen daarvoor ontheffing verlenen, maar als het aan de Raad van State ligt, moeten de voorwaarden voor die ontheffingen strenger. Door de oorlog in het Midden-Oosten zijn bedrijven aan het hamsteren en de Nederlandse industrie profiteert daarvan. De vraag naar producten die in Nederland zijn gemaakt steeg vorige maand het hardst in 4 jaar tijd, zegt de beroepsvereniging van inkopers. Bedrijven willen voorraden opbouwen nu de straat van Hormuz al maanden zo goed als dicht is en er tekorten beginnen te ontstaan. Vooral de chemische industrie zit in de lift en de productie van plastic stijgt ook. Dat betekent wel dat de prijzen van bepaalde kunststoffen behoorlijk zijn gestegen. De Hongaarse premier Sulyok weigert op te stappen. Premier Magyar had daarvoor een ultimatum gesteld dat om middernacht afliep. Magyar zegt nu dat hij de grondwet wil aanpassen, zodat de president wordt weggestuurd. Sulyok houdt zelf vol dat hij alle recht heeft om aan te blijven. Pieter van den Hogeband is niet de chef de mission tijdens de Olympische Spelen van 2028 in Los Angeles. NOC-NSF kiest voor iemand anders, meldt de oud-zwemmer. Hij noemt het een enorm voorrecht om met de allerbeste sporters van ons land te hebben mogen werken. Met Van den Hogeband als chef de mission beleefde Nederland succesvolle zomerspelen 5 jaar geleden in Tokio en 2 jaar geleden in Parijs. De sportkoepel bevestigt het vertrek van Van den Hogeband en komt over ruim 2 weken met meer details. Het weer vanochtend nog vrij zonnig, later meer stapelwolken, vooral in het binnenland. Er is ook kans op een bui plaatselijk. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Vechtal FM. Yeah. Het koffierondje.

ik ben Jari en dit is het streeknieuws uit het Vechtal. Tim den Beste en Rianne Nieuwold hebben de 17e editie van de Stations tot Stationsloop gewonnen. De jaarlijkse hardloopwedstrijd tussen Dalfsen en Ommen trok opnieuw veel deelnemers uit binnen- en buitenland. Nieuw dit jaar was de Rail Trail, een recreatieve, onverharde route van ruim 16 kilometer zonder wedstrijdelement. De reguliere loop die voerde opnieuw door het natuurlijke Vechtal, met onder meer de passage langs de Vilsterse Molen. Ongeveer 100 vrijwilligers werkten mee aan de organisatie. Nieuwold die noemde de loop een gouden oude klassieker en gebruikte het evenement als voorbereiding op de halve marathon van Zwolle. Den Beste liep een halve minuut sneller dan vorig jaar en prees vooral de sfeer en het bijzondere treinconcept van de wedstrijd. En we blijven even in het treinen- en stationsnieuws, want Arriva die kwam sinds woensdag met defecte treinen op het traject Almelo-Hardenberg. Twee van de drie dieseltreinen zijn buiten gebruik, waardoor de normale dienstregeling niet gereden kan worden. Om reizigers toch te vervoeren, zet Arriva stopbussen in tussen Almelo en Hardenberg, met haltes in onder meer Vriezenveen, Vroomshoop en Marienberg. Wat precies de oorzaak van de storing is, kon een woordvoerder nog niet zeggen. Arriva die verwacht dat vanaf maandag weer volgens de normale dienstregeling gereden kan worden. Reizigers krijgen het advies om voor vertrek de reisplanner even te controleren. En tot slot buitenplaats Heesummeland. Die blijft de komende 5 jaar beschikbaar voor opvang van Oekraïense vluchtelingen. De gemeenteraad die stemde in met verlenging van de tijdelijke vergunning en uitbreiding van de opvangscapaciteit naar 250 mensen in maximaal 64 chalets. Wel blijft de raad betrokken bij toekomstige verlengingen. Een voorstel van de burgemeester en wethouders om zelfstandig verdere verlenging te laten beslissen werd unaniem afgewezen. Voorstanders wijzen op het ontbreken van alternatieve opvanglocaties. Tegenstanders, waaronder VVD en ProDalse, die vrezen juist dat de tijdelijke opvang steeds meer een permanent karakter krijgt en ten koste gaat van de recreatieve functie van het terrein en de leefbaarheid van Hessen. En tot zover het streeknieuws uit het Vechtal. Voor meer nieuws kijk je even op onze site. @vvechtal.nl of je volgt ons op de socials.

0: Vechtal FM.
1: EG ten Katen in Nieuw-Leusen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG ten Katen in Nieuw-Leusen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
2: Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leusen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel!
3: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
0: Vechtal FM, nieuws.
4: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Als er een landelijk vuurwerkverbod komt, moeten de regels wel strenger zijn, vindt de Raad van State. Het is de bedoeling dat alleen nog clubs of verenigingen vuurwerk mogen afsteken. Burgemeesters kunnen daarvoor ontheffing verlenen. Maar de voorwaarden voor die ontheffingen moeten strenger, vindt de Raad van State. In een vuurwerkfabriek op Malta is een explosie geweest. Het gebeurde in een dorpje in het noorden van het eiland in de Middellandse Zee. In de fabriek was niemand aan het werk. Twee mannen die in de buurt aan het werk waren, zijn met lichte verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Huizen in de regio stonden te trillen en ramen sprongen. De knallen waren kilometers verderop te horen. Wat de oorzaak was van de explosie op Malta wordt nog onderzocht. Door de oorlog in het Midden-Oosten zijn bedrijven aan het hamsteren en de Nederlandse industrie profiteert daarvan. De vraag naar producten die in Nederland zijn gemaakt steeg vorige maand het hardst in 4 jaar tijd, zegt de beroepsvereniging van inkopers. Bedrijven willen voorraden opbouwen nu de straat van Hormuz al maanden zo goed als dicht is en er tekorten beginnen te ontstaan. Dankzij een nieuwe test hoeven mensen met borstkanker mogelijk minder vaak onnodig chemotherapie ondergaan. Met de test wordt gekeken hoe groot het risico is dat een tumor terugkeert. En patiënten met een laag risico kregen alleen hormoontherapie. De groep die na 5 jaar kankervrij was, was vrijwel even groot als patiënten die ook chemotherapie moesten ondergaan. Het weer nu nog vrij zonnig, maar vanmiddag meer kans op stapelwolken. Blijft wel vrijwel overal droog bij 20 tot 24 graden. Morgen dan bewolkt met regen en ook kans op onweer. En het wordt dan maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Vechtal FM. Het Vechtal FM Mazing Menu.

0: Fiona.
1: En een hele goede middag. De werkweek is weer begonnen en je luistert naar het Amazing Menu met Fiona. Het is vandaag 1 juni. Een nieuwe maand, een nieuwe week, een nieuw begin. Juni is de maand waarin officieel de zomer begint. Maar als je de weersverwachting van deze week ziet, dan denk ik daar toch heel anders over. Regen, regen, regen. Hier is Gigi de Agostino met The Riddle. En daarna hoor je Michael Jackson met Smooth Criminal.

En ik wil het gelijk met je hebben over One Direction. En vooral Harry Styles. Hij gaat maar liefst 10 keer optreden in de Amsterdam Arena. En deze week is het de laatste week dat je me in Amsterdam kan spotten. Want Harry Styles zit namelijk ook al 2 weken in onze prachtige hoofdstad. En zijn fans weten inmiddels precies waar hij graag uithangt. Zo is hij al meerdere malen gespot in het Vondelpark om hard te lopen. Of je kan hem treffen in de Eerste Constantijn Huygensstraat, waar hij graag een kopje koffie haalt. Maar helaas voor de fans is hij niet alleen. Hij is met zijn verloofde Zoe Kravitz. En ja, dat is niemand minder dan de dochter van Lenny Kravitz. Nou, dat lijkt me een hele gezellige muzikale boel daar bij elkaar met 2 fantastische zangers aan tafel. En ik zeg altijd, muziek verbindt. Dus ik zeg, laten we One Direction met Live While We're Young draaien. En natuurlijk gooien we Lenny Kravitz er ook gelijk achteraan.

0: Fiona.
1: En ik ga je zoals elke week een top 3 geven wat je deze week kan kijken. En mijn nummer 1 van deze week is Carrie op vrijdag. Maar helaas presenteert Carrie ten Apel aanstaande vrijdag de allerlaatste uitzending van haar talkshow Carrie op vrijdag. Wat na 2 jaar stopt vanwege bezuinigingen. En persoonlijk vind ik dit echt heel zonde, want het is echt een fantastische presentatrice en ook een goed opgezet programma. Je kan de laatste aflevering kijken aanstaande vrijdag om 7 uur op NPO 1. Tip 2. Je kan echt merken dat de televisiewereld bijna op vakantie ook vakantie heeft. Want ook dit programma heeft zijn ene laatste aflevering van dit seizoen. En ik heb het over het echte leven in de dierentuin. Oude Hans Dierenpark in Rhenen laat zien wat er na de geboorte van koala's en wallabies gebeurt in het dierenpark. Dit is te zien op zaterdag 7:05 op NPO 1. En mijn laatste tip is er eentje van de streamingdiensten. En dat is vanaf vandaag. Elke week te zien op Videoland. En mijn persoonlijke favoriet, Echte Gooise Moeders. 5 vriendinnen uit het Gooi die hun moederschap en vriendschap proberen te combineren. En laten ons meekijken in hun leven in het welbekende luxe Gooi en omstreken. Nou, dit waren weer de tips voor vandaag, voor deze week. Nu lekker terug naar de muziek, want we hebben Nick en Simon met Pak maar mijn hand en Pink met Try. En daarna hoor je het nog het streeknieuws van mij.

0: Digital FM. Streeknieuws.
1: Mijn naam is Fiona Bos en dit is het streeknieuws uit het Vechtdal. Vakantiepark Beerse Bulten vierde een bijzondere mijlpaal met de première van jubileummusical Bultje en de Vonkelflip en de opening van het vernieuwde Giga Konijnenhol. De indoor speeltuin kreeg een compleet nieuw speelconcept met drie speelwerelden, een creatieve werkplaats en een lounge voor ouders. Met de vernieuwingen investeert het familiebedrijf verder in de beleving voor gezinnen en kinderen. De bibliotheek Dalfsen houdt zich zaterdag 6 juni weer de boekstartdag. Tussen 10 en 12 uur zijn baby's, peuters, kleuters en hun ouders of grootouders welkom op een ochtend vol verhalen en activiteiten. Het thema van dit jaar is Zee vol verhalen. Er wordt voorgelezen, geknutseld en geschminkt. Ook is er een interactieve voorstelling van Kindertheater Straalman en Friesman. Meer informatie is te vinden op de website van de bibliotheek Dalfsen. Voor de Week van het Platteland in Overijssel zijn er al veel activiteiten aangemeld. Toch is er nog meer ruimte voor nieuwe ideeën. De provincie roept inwoners, ondernemers en organisaties op om mee te doen. De Week van het Platteland vindt plaats van 22 tot en met 28 juni en staat in het teken van ontmoeting, natuur, landbouw en leefbaarheid. Ook kunnen 50 basisschoolklassen een boerderijles volgen. Meer informatie staat op de website van Toekomst voor ons Platteland. Tot zover het streeknieuws uit het Vechtdal.
0: Vechtdal FM, dat dan wel weer.
2: Vechtdal FM. Wake up in the morning feeling like P. Diddy.
3: Hey, what up, girl?
2: Grab my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city.
3: Let's
2: before
3: go.
2: I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. Cause when I leave for the night, I ain't coming.

En je hoorde Kesha met TikTok. En ik moet hier altijd even denken aan de app TikTok. De app dat enorm populair is onder de jeugd, waarmee ze zelf filmpjes kunnen opnemen en delen. En ook al heeft het liedje niets met de app te maken, want het nummer van Kesha komt al uit 2019 en de app is er sinds 2018. Wie weet was het nummer toch een inspiratie. Je hoorde ook Kate Bush en Running Up That Hill. En de jeugd kent deze hit niet van vroeger, maar van de serie Stranger Things. Waardoor dit weer een hit is geworden. Heerlijk als bepaalde liedjes weer terugkomen. En als we het toch over terugkomen hebben, dan kan je het ook hebben over K3. En ja, eindelijk mag ik het zeggen. Ik ga zaterdag naar Antwerpen na K3. En toevallig stond K3 met Oyayale echt in de lijst voor vandaag. Dus ik heb alle excuus om dit te dragen. Om dit te draaien. En nog toepasselijker is daarna ABBA met Dancing Queen. Tja, en dat ga ik aanstaande zaterdag absoluut zijn.

Hou nog even vol, je maandag is al op de helft en wij zijn bijna aan het eind van dit uur. En we hebben nog lekkere muziek voor de boeg. Komend uur hoor je namelijk nog het meezingmenu van Vechtal FM. Je hoort zo nog Clean Bandit met Rather Be en we sluiten af met mijn favoriet Spice Girls met Stop. Wij gaan lekker afsluiten en heel veel sterkte met de regen komende week. En het laatste wat ik nog wil zeggen is wees lief voor elkaar en tot volgende week.

0: Vechtal FM.
1: Schat, volgende week hebben we jouw feest. En wie hebt nog niks kloor? Geen tent, geen tovels, geen catering?
2: Dan bel je toch Twente Verhuur?
1: Doet hij dat ook dan?
2: Alles. Tenten, stoelen, heaters, buffet. Ze bouwt het hele feestje op.
1: En dan zit wij straks met afwas.
2: Zelfs dat doen ze voor je.
1: Goh, lekker hoor.
2: Van twenteverhuur.nl.
3: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: En wie hoeft er zelf niks aan te doen?
2: Nee joh, Twente regelt alles.
1: Wow, daar kan ik wel aan wennen.
2: Twenteverhuur.nl.
4: EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG Ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
0: Vechtal FM. Nieuws.
5: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Verschillende veiligheidsregio's willen dat het luchtalarm blijft bestaan. Het kabinet wil de sirenes per 2028 afschaffen omdat het te veel zou kosten. Maar volgens de veiligheidsregio's is er geen goed alternatief. De Rotterdamse burgemeester Schouten heeft namens de veiligheidsregio's de Tweede Kamer per brief gevraagd om behoud van de sirene. Ze vinden een extra systeem naast het NL Alert via de mobiele telefoon noodzakelijk. Met NL Alert wordt maar 92% van de bevolking bereikt. Advocaat Geert-Jan Knoops is 4 weken voorwaardelijk geschorst door de Raad van Discipline Amsterdam, het tuchtcollege voor de advocatuur. Een cliënt van Knoops in een zedenzaak had een verklaring in zijn strafdossier ingrijpend gewijzigd. Het wordt Knoops zwaar aangerekend dat hij zijn cliënt niet schriftelijk heeft gewezen op het risico van zo'n aanpassing. Daarnaast heeft het echtpaar Knoops volgens de Raad excessief gedeclareerd zonder vooraf een inschatting te geven van de kosten. Voor dat laatste is Carrie Knoops berispt. Het echtpaar heeft 30 dagen om in beroep te gaan. Als er een landelijk vuurwerkverbod komt, moeten de regels wel strenger zijn, vindt de Raad van State. Het is de bedoeling dat alleen nog clubs of verenigingen vuurwerk mogen afsteken. Burgemeesters kunnen dan een ontheffing verlenen. Maar de voorwaarden voor die ontheffingen moeten strenger, vindt de Raad van State. Dankzij een nieuwe test hoeven mensen met borstkanker mogelijk minder vaak onnodige chemotherapie ondergaan. Met die test wordt gekeken hoe groot het risico is dat een tumor terugkeert. Patiënten met een laag risico kregen alleen hormoontherapie. De groep die na 5 jaar kankervrij was, was vrijwel even groot als patiënten die ook chemo moesten ondergaan. Het weer nog vrij zonnig, maar vanmiddag kans op stapelwolken. Blijft wel overal droog en maximaal 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Vechtal FM. Het Vechtal FM Amazing Menu.

0: ZFM. Streeknieuws.
1: Goeiedag, ik ben Jari en dit is het streeknieuws uit het Vechtal. Tim den Beste en Rianne Nieuwbold hebben de 17e editie van de Stations tot Stationsloop gewonnen. De jaarlijkse hardloopwedstrijd tussen Dalfsen en Ommen trok opnieuw veel deelnemers uit binnen- en buitenland. Nieuw dit jaar was de Rail Trail, een recreatieve, onverharde route van ruim 16 kilometer zonder wedstrijdelement. De reguliere loop die voerde opnieuw door het natuurlijke Vechtal, met onder meer de passage langs de Vilsterse Molen. Ongeveer 100 vrijwilligers werkten mee aan de organisatie. Nieuwold die noemde de loop een gouden oude klassieker en gebruikte het evenement als voorbereiding op de halve marathon van Zwolle. Den Beste liep een halve minuut sneller dan vorig jaar en prees vooral de sfeer en het bijzondere treinconcept van de wedstrijd. En we blijven even in het treinen- en stationsnieuws, want Arriva die kwam sinds woensdag met defecte treinen op het traject Almelo-Hardenberg. Twee van de drie dieseltreinen zijn buiten gebruik, waardoor de normale dienstregeling niet gereden kan worden. Om reizigers toch te vervoeren, zet Arriva stopbussen in tussen Almelo en Hardenberg, met haltes in onder meer Vriezenveen, Vroomshoop en Marienberg. Wat precies de oorzaak van de storing is, kon een woordvoerder nog niet zeggen. Arriva die verwacht dat vanaf maandag weer volgens de normale dienstregeling gereden kan worden. Reizigers krijgen het advies om voor vertrek de reisplanner even te controleren. En tot slot buitenplaats Heesummeland. Die blijft de komende 5 jaar beschikbaar voor opvang van Oekraïense vluchtelingen. De gemeenteraad die stemde in met verlenging van de tijdelijke vergunning en uitbreiding van de opvangscapaciteit naar 250 mensen in maximaal 64 chalets. Wel blijft de raad betrokken bij toekomstige verlengingen. Een voorstel van de burgemeester en wethouders om zelfstandig verdere verlenging te laten beslissen werd unaniem afgewezen. Voorstanders wijzen op het ontbreken van alternatieve opvanglocaties. Tegenstanders, waaronder VVD en ProDalse, die vrezen juist dat de tijdelijke opvang steeds meer een permanent karakter krijgt en ten koste gaat van de recreatieve functie van het terrein en de leefbaarheid van Hessum. En tot zover het streeknieuws uit het Vechtal. Voor meer nieuws kijk je even op onze site. @vvechtal.nl of je volgt ons op de socials.

0: FM Streeknieuws.
1: Goeiedag, ik ben Jari en dit is het Streeknieuws uit het Vechtal. Tim den Beste en Rianne Nieuwbold hebben de 17e editie van de Stations tot Stationsloop gewonnen. De jaarlijkse hardloopwedstrijd tussen Dalfsen en Ommen trok opnieuw veel deelnemers uit binnen- en buitenland. Nieuw dit jaar was de Rail Trail, een recreatieve, onverharde route van ruim 16 kilometer zonder wedstrijdelement. De reguliere loop die voerde opnieuw door het natuurlijke Vechtal, met onder meer de passage langs de Vilsterse Molen. Ongeveer 100 vrijwilligers werkten mee aan de organisatie. Nieuwold die noemde de loop een gouden oude klassieker en gebruikte het evenement als voorbereiding op de halve marathon van Zwolle. Den Beste liep een halve minuut sneller dan vorig jaar en prees vooral de sfeer en het bijzondere treinconcept van de wedstrijd. En we blijven even in het treinen- en stationsnieuws, want Arriva die kwam sinds woensdag met defecte treinen op het traject Almelo-Hardenberg. Twee van de drie dieseltreinen zijn buiten gebruik, waardoor de normale dienstregeling niet gereden kan worden. Om reizigers toch te vervoeren, zet Arriva stopbussen in tussen Almelo en Hardenberg, met haltes in onder meer Vriezenveen, Vroomshoop en Marienberg. Wat precies de oorzaak van de storing is, kon een woordvoerder nog niet zeggen. Arriva die verwacht dat vanaf maandag weer volgens de normale dienstregeling gereden kan worden. Reizigers krijgen het advies om voor vertrek de reisplanner even te controleren. En tot slot buitenplaats Heesummeland. Die blijft de komende 5 jaar beschikbaar voor opvang van Oekraïense vluchtelingen. De gemeenteraad die stemde in met verlenging van de tijdelijke vergunning en uitbreiding van de opvangscapaciteit naar 250 mensen in maximaal 64 chalets. Wel blijft de raad betrokken bij toekomstige verlengingen. Een voorstel van de burgemeester en wethouders om zelfstandig verdere verlenging te laten beslissen werd unaniem afgewezen. Voorstanders wijzen op het ontbreken van alternatieve opvanglocaties. Tegenstanders, waaronder VVD en ProDalfsen, die vrezen juist dat de tijdelijke opvang steeds meer een permanent karakter krijgt en ten koste gaat van de recreatieve functie van het terrein en de leefbaarheid van Hessen. En tot zover het streeknieuws uit het Vechtal. Voor meer nieuws kijk je even op onze site. @fvvechtal.nl of je volgt ons op de socials.

We veranderen van naam. Vechtal FM wordt RTV 4. De naam verandert. Wij houden je nog meer op de hoogte van het nieuws in jouw buurt. En we draaien de lekkerste muziek voor jouw dag. Je vindt ons nog steeds hier. Wij worden RTV 4.

0: Echtal FM. Nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Nederland gaat toch mensen helpen om Gaza te verlaten. Het gaat om een groep van 47 Palestijnen die een werk- of studievisum hebben voor Nederland. Twee van hen zijn al onderweg. Een derde persoon gaat naar Italië. Het ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigt dat het diplomatieke hulp heeft verleend en zegt het binnenkort ook te doen voor de rest van de groep. Eerder vond Nederland het genoeg om Israël alleen te vragen of de Palestijnen Gaza mochten verlaten. Nu helpt de regering ook bij het organiseren en coördineren van de reis. Het Verenigd Koninkrijk hoeft geen schadevergoeding te betalen aan Rwanda. Dat heeft een internationaal hof in Den Haag bepaald. Rwanda eiste omgerekend meer dan 125 miljoen euro... omdat het VK een streep haalde door een omstreden asieldeal. Dat akkoord regelde de overplaatsing naar Rwanda van asielzoekers die het Verenigd Koninkrijk illegaal waren binnengekomen. De Britten beloofden tientallen miljoenen om de kosten te dekken. Het besluit om de deal te schrappen werd door Rwanda gezien als contractbreuk, maar het hof concludeert dat het VK geen geld verschuldigd is. Een Belgische seriemoordenaar wordt na 46 jaar vrijgelaten uit de gevangenis. Freddy Horion pleegde in 1979 6 moorden en werd daarom veroordeeld tot levenslang. Hij heeft vaker om vervroegde vrijlating gevraagd, maar die verzoeken werden tot nu toe steeds afgewezen. De Belg is inmiddels 78 en wordt opgenomen in een forensisch zorgcentrum. Daar moet hij verplicht een behandelprogramma volgen en een enkelband dragen. Door de explosies in een dorp in Myanmar is een groot deel van een wijk verwoest. Gebouwen zijn verdwenen en op straat ligt veel puin. Volgens lokale autoriteiten zijn er zeker 39 doden en tientallen gewonden. De ontploffing was in een gebouw waar explosieven voor de mijnbouw waren opgeslagen. Het weer, vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af. Blijft wel vrijwel overal droog bij 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Vechtal FM.

0: hits van Vechtdal FM. Kensington. En dit is nieuw.
1: Hoi, Aniek hier. En dit is mijn nieuwe single Let It Out op Vechtdal FM.
0: Vechtdal FM.

0: FM. Streeknieuws.
1: Goeiedag, ik ben Jari en dit is het streeknieuws uit het Vechtal. Tim den Beste en Rianne Nieuwbold hebben de 17e editie van de Stations tot Stationsloop gewonnen. De jaarlijkse hardloopwedstrijd tussen Dalfsen en Ommen trok opnieuw veel deelnemers uit binnen- en buitenland. Nieuw dit jaar was de Rail Trail, een recreatieve, onverharde route van ruim 16 kilometer zonder wedstrijdelement. De reguliere loop die voerde opnieuw door het natuurlijke Vechtal, met onder meer de passage langs de Vilsterse Molen. Ongeveer 100 vrijwilligers werkten mee aan de organisatie. Nieuwold die noemde de loop een gouden oude klassieker en gebruikt het evenement als voorbereiding op de halve marathon van Zwolle. Den Beste liep een halve minuut sneller dan vorig jaar en prees vooral de sfeer en het bijzondere treinconcept van de wedstrijd. En we blijven even in het treinen- en stationsnieuws, want Arriva die kwam sinds woensdag met defecte treinen op het traject Almelo-Hardenberg. Twee van de drie dieseltreinen zijn buiten gebruik, waardoor de normale dienstregeling niet gereden kan worden. Om reizigers toch te vervoeren, zet Arriva stopbussen in tussen Almelo en Hardenberg, met haltes in onder meer Vriezenveen, Vroomshoop en Marienberg. Wat precies de oorzaak van de storing is, kon een woordvoerder nog niet zeggen. Arriva die verwacht dat vanaf maandag weer volgens de normale dienstregeling gereden kan worden. Reizigers krijgen het advies om voor vertrek de reisplanner even te controleren. En tot slot buitenplaats Heesummeland. Die blijft de komende 5 jaar beschikbaar voor opvang van Oekraïense vluchtelingen. De gemeenteraad die stemde in met verlenging van de tijdelijke vergunning en uitbreiding van de opvangscapaciteit naar 250 mensen in maximaal 64 chalets. Wel blijft de raad betrokken bij toekomstige verlengingen. Een voorstel van de burgemeester en wethouders om zelfstandig verdere verlenging te laten beslissen werd unaniem afgewezen. Voorstanders wijzen op het ontbreken van alternatieve opvanglocaties. Tegenstanders, waaronder VVD en ProDalfsen, die vrezen juist dat de tijdelijke opvang steeds meer een permanent karakter krijgt en ten koste gaat van de recreatieve functie van het terrein en de leefbaarheid van Hessen. En tot zover het streeknieuws uit het Vechtal. Voor meer nieuws kijk je even op onze site. @fvvechtal.nl of je volgt ons op de social.

0: Vechtal FM.
1: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
2: Glazen was er nodig? Kijk voor meer informatie op www.kalshovendalsen.nl of bel 0529 43 1207.
3: Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leuzen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel!
4: Bouw aan je toekomst met BOVO-opleidingen. Doe een opleiding met baangarantie in de bouw of afbouw via BOVO-opleidingen. En ga direct aan de slag als timmerman, metselaar of afbouwprof. Leer werken met je handen aan projecten waar je trots op mag zijn. Kijk op bovoopleidingen.nl en afbouwprofs.nl.
1: Vechtal FM. Nieuws.
5: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Frankrijk heeft opnieuw een tanker uit Rusland onderschept. Dat gebeurde gisterochtend op ruim 700 kilometer ten westen van het Franse schiereiland Bretagne. Dat meldt de Franse president Macron. De tanker behoort waarschijnlijk tot de Russische schaduwvloot. Dat zijn schepen die onder een andere vlag varen om zo de westerse sancties op Russische olie te omzeilen. Nederland gaat toch mensen helpen om Gaza te verlaten. Het gaat om een groep van bijna 50 Palestijnen die een werk- of studievisum hebben voor Nederland. Twee van hen zijn al onderweg. Een derde persoon gaat naar Italië. Het ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigt dat het diplomatieke hulp heeft verleend en zegt het binnenkort ook te doen voor de rest van de groep. Eerder vond Nederland het genoeg om Israël alleen te vragen of de Palestijnen Gaza mochten verlaten. Nu helpt de regering ook bij het organiseren en coördineren van de reis. Een aantal veiligheidsregio's pleit in een brief aan de Tweede Kamer voor het behoud van het luchtalarm. Het kabinet wil de sirenes per 2028 afschaffen, maar de veiligheidsregio's vinden dat een extra systeem naast het NL Alert noodzakelijk blijft. Met NL Alert wordt via de mobiele telefoons maar 92% van de bevolking bereikt. Het afgelopen jaar zijn meer Nederlanders lid geworden van een sportvereniging. Het gaat om een toename van 47.000 leden. Dat blijkt uit een rapportage van sportkoepel NOC-NSF. Vooral voetbal, tennis, padel en golf zijn populairder geworden. De meeste volwassenen gaan sporten om gezonder te worden. Ondanks de toename maakt NOC-NSF zich zorgen om de voorgenomen bezuinigingen in de sport. Volgens de koepel wordt de vrijwillige verenigingsstructuur daardoor hard geraakt. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Blijft overal droog bij 20 tot 24 graden. Morgen bewolkt met regen en kans op onweer. Dan maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeer.
6: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het oosten van het land viel op de A1 vanuit Hengelo naar Duitsland. Voor de grens bij de Lutte 5 minuten extra. De A12 naar Duitsland bij Zevenaar heb je ook 5 minuten vertraging. Dan de N35 Zwolle-Almelo tussen Nijverdal-Oost en Hierde-West. Doe er ook weer 5 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Vechtal FM.

0: Headlines. Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Nederland gaat 47 Palestijnen die een werk- of studievisum hebben voor Nederland toch helpen om Gaza te verlaten. Tot nu toe wilde Nederland alleen goedkeuring vragen aan de Israëlische autoriteiten, maar niet de reis organiseren. Het Verenigd Koninkrijk hoeft Rwanda geen miljoenen te betalen. Dat heeft een internationaal hof in Den Haag bepaald. Rwanda eiste geld omdat het VK afzag van een akkoord om asielzoekers die illegaal het land waren binnengekomen naar Rwanda over te brengen. Na 46 jaar wordt een Belgische seriemoordenaar vrijgelaten uit de gevangenis. Freddy Horion was veroordeeld tot levenslang voor 6 moorden. Nu werd hij opgenomen in een forensisch zorgcentrum en moet hij een enkelband dragen. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Blijft vrijwel overal droog bij ongeveer 22 graden.
1: Vechtal FM, streeknieuws.
2: Goeiedag, ik ben Jari en dit is het streeknieuws uit het Vechtal. Tim den Beste en Rianne Nieuwbold hebben de 17e editie van de Stations tot Stationsloop gewonnen. De jaarlijkse hardloopwedstrijd tussen Dalfsen en Ommen trok opnieuw veel deelnemers uit binnen- en buitenland. Nieuw dit jaar was de Rail Trail, een recreatieve, onverharde route van ruim 16 kilometer zonder wedstrijdelement. De reguliere loop die voerde opnieuw door het natuurlijke Vechtal, met onder meer de passage langs de Vilsterse Molen. Ongeveer 100 vrijwilligers werkten mee aan de organisatie. Nieuwold die noemde de loop een gouden oude klassieker en gebruikt het evenement als voorbereiding op de halve marathon van Zwolle. Den Beste liep een halve minuut sneller dan vorig jaar en prees vooral de sfeer en het bijzondere treinconcept van de wedstrijd. En we blijven even in het treinen- en stationsnieuws, want Arriva die kwam sinds woensdag met defecte treinen op het traject Almelo-Hardenberg. 2 van de 3 dieseltreinen zijn buiten gebruik, waardoor de normale dienstregeling niet gereden kan worden. Om reizigers toch te vervoeren, zet Arriva stopbussen in tussen Almelo en Hardenberg, met haltes in onder meer Vriezenveen, Vroomshoop en Marienberg. Wat precies de oorzaak van de storing is, kon een woordvoerder nog niet zeggen. Arriva die verwacht dat vanaf maandag weer volgens de normale dienstregeling gereden kan worden. Reizigers krijgen het advies om voor vertrek de reisplanner even te controleren. En tot slot buitenplaats Heesummeland. Die blijft de komende 5 jaar beschikbaar voor opvang van Oekraïense vluchtelingen. De gemeenteraad die stemde in met verlenging van de tijdelijke vergunning en uitbreiding van de opvangscapaciteit naar 250 mensen in maximaal 64 chalets. Wel blijft de raad betrokken bij toekomstige verlengingen. Een voorstel van de burgemeester en wethouders om zelfstandig verdere verlenging te laten beslissen werd unaniem afgewezen. Voorstanders wijzen op het ontbreken van alternatieve opvanglocaties. Tegenstanders, waaronder VVD en ProDalfsen, die vrezen juist dat de tijdelijke opvang steeds meer een permanent karakter krijgt en ten koste gaat van de recreatieve functie van het terrein en de leefbaarheid van Hessen. En tot zover het streeknieuws uit het Vechtal. Voor meer nieuws kijk je even op onze site @vvechtal.nl of je volgt ons op de socials.
1: Verkeer.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het oosten van het land heb je 10 minuten extra nodig op de A12 naar Duitsland tussen Arnhem-Noord en Zevenaar. A50 van Arnhem naar Os bij Ravenstein 5 minuten vertraging. En de N36 Ommen-Almelo tussen Adorp en Wierde duurt er ook 5 minuten langer over. Dan is er vertraging op het spoor. Zo rijden tussen Hengelo en Wierde en tussen Almelo en Vroomshoop op dit moment geen treinen door een aanrijding. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Vechtal FM.
1: Heeft uw vloer een onderhoudsbeurt nodig? Kijk voor meer informatie op www.kalshovendalsen.nl.
2: Bouw aan je toekomst met BOVO-opleidingen. Doe een opleiding met baangarantie in de bouw of afbouw via BOVO-opleidingen. En ga direct aan de slag als timmerman, metselaar of afbouwprof. Leer werken met je handen aan projecten waar je trots op mag zijn. Kijk op bovoopleidingen.nl en afbouwprofs.nl.
3: Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalsen en Nieuw-Leuzen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel!
4: Schat, volgende week hebben we feest. En wie hebt nog niks kloor? Geen tent, geen tovels, geen catering?
5: Dan bel je toch Twente Verhuur?
4: Doet hij dat ook dan?
5: Alles. Tenten, stoelen, heaters, buffet. Ze bouwden het hele feestje op.
4: En dan zit wij straks met afwas.
5: Zelfs dat doen ze voor je.
4: Goh, lekker hoor.
5: Van twenteverhuur.nl.
6: Tennissen, Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: En wie hoeft er zelf niks aan te doen?
5: Nee joh, Twente regelt alles.
4: Wow, door kan ik wel aan wennen.
5: Twenteverhuur.nl.
0: Vechtal FM Nieuws.
7: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Iran wil pas verder onderhandelen met Amerika als Israël stopt met aanvallen op Libanon. Dat meldt het Iraanse persbureau Tasnim. Ook zou Iran stoppen met het uitwisselen van berichten via bemiddelaars. Autoriteiten in Iran bevestigen het nieuws nog niet. Maar volgens het persbureau schenden de aanvallen van Israël in Libanon. Het staakt het vuren tussen Iran en de VS. Het Israëlische leger voert de aanvallen in Zuid-Libanon juist op. Naar eigen zeggen is dat nodig om Hezbollah uit te schakelen. Frankrijk heeft opnieuw een tanker uit Rusland onderschept, meldt de Franse president Macron. Dat gebeurde gisterochtend op ruim 700 kilometer ten westen van het Franse schiereiland Bretagne. De tanker behoort waarschijnlijk tot de Russische schaduwvloot. Dat zijn schepen die onder een andere vlag varen om zo de westerse sancties op Russische olie te omzeilen. De onderschepping door Frankrijk werd uitgevoerd in samenwerking met een aantal bondgenoten. Het Centraal Joods Overleg stapt naar de rechter om te voorkomen dat Kanye West naar Nederland komt. De Amerikaanse rapper, die zich nu Ye noemt, treedt zaterdag en maandag op in de Gelredome in Arnhem. Volgens het CAO leidt dat tot een gevoel van onveiligheid, vooral onder Joodse Nederlanders. Ye ligt onder vuur vanwege antisemitische uitspraken. Optredens in onder meer Groot-Brittannië en Polen gingen daarom niet door. Vorige week zei asielminister Van den Brink dat Nederland Ye niet kan weigeren. Wanneer het kortgeding dient, is nog niet bekend. Een Nederlandse toerist die in Colombia vermist was, is doodgevonden. Dat bevestigt haar familie aan NH Nieuws. De vrouw van 41 werd vorige week maandag voor het laatst gezien toen ze een wandeltocht ging maken. Afgelopen weekend startte de Colombiaanse autoriteit een zoekactie. Gisteren werd het lichaam van de vrouw gevonden in een meer. Hoe ze om het leven is gekomen is nog onduidelijk. Het weer tot besluit. Zon en wolken wisselen elkaar af. Het blijft vrijwel overal droog bij 20 tot 24 graden. Morgen is bewolkt met regen, kans op onweer. En dan wordt het maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeer.
8: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het oosten van het land heb je vooral vertraging op de A35. Daar kom ik zo bij. Eerst de A12 richting Duitsland. Bij Zevenaar een kwartier extra. Ook een kwartier langer onderweg ben je op de A28. Amersfoort-Zwolle tussen het Harde en Zwolle-Zuid. Door de werkzaamheden daar. Dan een ongeluk op de A35 van Enschede naar Almelo. Tussen Delden en Almelo-Zuid levert dat 4 kilometer en 35 minuten vertraging op. Je kan er alleen maar langs via de vluchtstrook. A50 Arnhem-Os bij Ravenstein 10 minuten extra. De N35 van Almelo naar Zwolle bij Berkum 10 minuten vertraging. Dan de N337 Deventer richting Zwolle. Tussen Ittersum en Zwolle Centrum 2 kilometer en 3 kwartier oponthoud. Er is ook vertraging op het spoor. Zo rijden tussen Hengelo en Bieren en tussen Almelo en Vroomshoop op dit moment geen treinen. En dat komt door een aanrijding. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Vechtal FM.

0: Stel FM. Headlines.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Iran wil pas verder onderhandelen met Amerika als Israël stopt met aanvallen op Libanon. Dat meldt het Iraanse persbureau Tasnim. Autoriteiten in Iran bevestigen het nieuws nog niet. Voor de kust van Bretagne is een Russische tanker onderschept door de Franse marine. Het hoort waarschijnlijk bij de Russische schaduwvloot. Die vaart onder een andere vlag om onder westerse sancties uit te komen. Het Centraal Joods Overleg stapt naar de rechter om te voorkomen dat Kanye West naar Nederland komt. De Amerikaanse rapper, die zich nu Ye noemt, treedt zaterdag en maandag op in de Gelredome in Arnhem. Ye ligt onder vuur vanwege antisemitische uitspraken. Het weer, het blijft vrijwel overal droog en het is maximaal 24 graden. Morgen regen en kans op onweer en dan maximaal 23 graden.
0: Vechtal FM, streeknieuws.
2: Hey, mijn naam is Kelvin en dit is het streeknieuws uit het Vechtal. Tegen alle verwachtingen in treedt rockgroep Normaal nog één keer op bij het Sallands Bakfeest in Dalfsen. Afgelopen september zou eigenlijk het afscheid zijn en werd er groots uitgepakt. Wordt er dit jaar weer zo'n gekkenhuis? Daar ga ik wel vanuit, dat zegt organisator Bert Dijsselhoff. En hoe blijft een vliegtuig eigenlijk in de lucht? En hoe lanceer je een raket met een fietspomp? En waarom verandert het geluid van een auto als hij voorbij rijdt? Ontdek het zelf tijdens de Nemo Science Tour die 17 juni naar Bibliotheek Salland komt. Bezoekers kunnen van 1 tot 5 uur vrij binnenlopen en een demonstratie bijwonen. En tenslotte zaterdag 6 juni is er weer een boekstartdag in de Bibliotheek Dalfsen. Op deze feestelijke dag krijgen de allerjongste bezoekers en hun grootouders een extra hartelijk welkom. Samen wordt gevierd hoe fijn, gezellig en belangrijk het is om vanaf jongs af aan met boekjes, verhalen en taal bezig te zijn. En tot zover het streeknieuws uit het Vechtal.
0: Verkeer!
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het oosten van het land viel op de A1 vanuit Hengelo naar Apeldoorn tussen Deventer-Oost en Twello 10 minuten vertraging. A28 Amersfoort-Zwolle bij Zwolle-Zuid 20 minuten extra. De A35 Enschede-Almelo bij Delden 10 minuten vertraging. En bij Almelo-Zuid 20 minuten vertraging. Dat laatste komt door een ongeluk, maar de weg is hier weer vrij. Op de N337 Deventer richting Zwolle heb je tussen Ittersum en Zwolle Centrum 3 kwartier vertraging. Het is aansluiten over 2 kilometer. Er is ook vertraging op het spoor. Zo rijden tussen Hengelo en Bierde en tussen Almelo en Vroomshoop op dit moment geen treinen door een aanrijding. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Digital FM. Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij Gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
1: Smerige gevel? Kijk voor meer informatie op www.kalfshovendalsen.nl of bel 0529 43 1207.
0: Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leuzen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel!
2: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
3: EG ten Kate in Nieuw-Leuzen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG ten Kate is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG ten Kate in Nieuw-Leuzen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkate.nl.
0: Vechtal FM Nieuws.
4: Jeroen van Kan met het NRS Journaal. De Israëlische premier Netanyahu heeft het leger opgedragen om de zuidelijke buitenwijken van Beirut aan te vallen. Inwoners van het gebied zijn opgeroepen te vertrekken. Sinds het bestand tussen Iran en de VS in april inging, heeft Israël minder aanvallen op de Libanese hoofdstad uitgevoerd. Maar het land zegt dat ze nu weer nodig zijn om Hezbollah uit te schakelen. Intussen wordt er op de Iraanse staatstelevisie gesproken over een eind aan het staakt het vuren. Persbureau Tasnim schrijft dat ook de onderhandelingen met de VS worden stilgelegd als Israël zich niet terugtrekt uit Libanon. Autoriteiten in Iran bevestigen dat nieuws nog niet. Nederland stopt per direct met het terugsturen van Libanese asielzoekers. Asielminister Van den Brink heeft dat besloten vanwege de veiligheidssituatie in het land. Komende 6 maanden worden er geen besluiten genomen over aanvragen van Libanezen en wordt er ook niemand teruggestuurd. Voor asielzoekers die verdacht worden van oorlogsmisdaden geldt een uitzondering. En ook Libanezen die eerder een aanvraag deden in een ander EU-land vallen buiten de regeling. De komende 3 nachten kan een deel van de asielzoekers uit Ter Apel overnachten in het Drentse Tweede Exloërmond. Gemeente Borger-Odoorn, waar Tweede Exloërmond onder valt, heeft in een sporthal plaats voor 150 mensen. Nog altijd zijn er in Ter Apel te weinig slaapplekken. Volgens het COA komt dat doordat op andere plekken te weinig opvanglocaties zijn. Ook andere gemeenten zoals Groningen en het Hoge Land sprongen eerder bij om asielzoekers uit Ter Apel op te vangen. Het Centraal Joods Overleg stapt naar de rechter om te voorkomen dat Kanye West naar Nederland komt. Amerikaanse rapper, die zich nu J noemt, treedt zaterdag en maandag op in de Gelredome in Arnhem. Volgens het CEO leidt dat tot een gevoel van onveiligheid, vooral onder Joodse Nederlanders. J ligt onder vuur vanwege antisemitische uitspraken. Wanneer het kortgeding dient, is nog niet bekend. Het weer, het is vrijwel overal droog bij 20 tot 24 graden. Vanavond koelt het af naar zo'n 15 graden. Morgen bewolkt, met regen, kans op onweer en er verandert aan de temperatuur weinig. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeer!
5: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het oosten van het land heb je nog 20 minuten vertraging op de A1 vanuit Hengelo naar Apeldoorn tussen Badmen en Twello. Er staat 5 kilometer door een ongeluk, 2 rijstroken zijn dicht. A28 Amersfoort Zwolle bij Zwolle Zuid 10 minuten extra. En de N337 Deventer Zwolle tussen Ittersum en Zwolle Centrum doe je er een klein half uur langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Vechtal FM.

0: FM Headlines.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Israëlische premier Netanyahu heeft het leger opgedragen om de zuidelijke buitenwijken van Beirut aan te vallen. Inwoners van het gebied zijn opgeroepen te vertrekken. Nederland stopt per direct met het terugsturen van Libanese asielzoekers. Asielminister Van den Brink heeft dat besloten vanwege de veiligheidssituatie in het land. De komende 6 maanden worden er geen besluiten genomen over aanvragen van Libanezen. De komende 3 nachten kan een deel van de asielzoekers uit Ter Apel overnachten in het Drentse Tweede Exloërmond. De gemeente Borger-Odoorn, waar Tweede Exloërmond onder valt, heeft in een sporthal plaats voor 150 mensen. Het weer, vanavond koelt het af naar zo'n 15 graden. Morgen is bewolkt, met regen en kans op onweer. En dan wordt het maximaal 24 graden.
0: Vechtal FM, streeknieuws.
2: Hey, mijn naam is Kelvin en dit is het streeknieuws uit het Vechtal. Tegen alle verwachtingen in treedt rockgroep Normaal nog 1 keer op bij het Sallands Bakfeest in Dalfsen. Afgelopen september zou eigenlijk het afscheid zijn en werd er groots uitgepakt. Wordt er dit jaar weer zo'n gekkenhuis? Daar ga ik wel van uit, dat zegt de organisator Bert Dijsselhof. En hoe blijft een vliegtuig eigenlijk in de lucht? En hoe lanceer je een raket met een fietspomp? En waarom verandert het geluid van een auto als hij voorbij rijdt? Ontdek het zelf tijdens de Nemo Science Tour die 17 juni naar Bibliotheek Salland komt. Bezoekers kunnen van 1 tot 5 uur vrij binnenlopen en een demonstratie bijwonen. En tenslotte zaterdag 6 juni is er weer een boekstartdag in de Bibliotheek Dalfsen. Op deze feestelijke dag krijgen de allerjongste bezoekers en hun grootouders een extra hartelijk welkom. Samen wordt gevierd hoe fijn, gezellig en belangrijk het is om vanaf jongs af aan met boekjes, verhalen en taal bezig te zijn. En tot zover het streeknieuws uit het Vechtal.

0: Vechtal FM.
1: Van die eerste kop koffie in de zon tot heerlijk lange, zwoele zomeravonden. Je tuin is dé plek waar je je fijn voelt. En die geef je stijl en klasse met een schutting of tuinpoort van tuingigant.com. Kies uit een gigantisch assortiment voordelige schuttingen en tuinpoorten van topkwaliteit. Op maat en snel geleverd. Dankzij tuingigant.com.
2: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
0: Vechtal FM. Nieuws.
3: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. De Israëlische premier Netanyahu heeft het leger opgedragen om de zuidelijke buitenwijken van Beirut aan te vallen. Inwoners van het gebied zijn opgeroepen te vertrekken. Sinds het bestand tussen Iran en de VS in april inging, heeft Israël minder aanvallen op de Libanese hoofdstad uitgevoerd. Maar het land zegt dat ze nu weer nodig zijn om Hezbollah uit te schakelen. Intussen wordt er op de Iraanse staatstelevisie gesproken over een einde aan het staakt-het-vuren. Persbureau Tasnim schrijft ook dat de onderhandelingen met de VS worden stilgelegd als Israël zich niet terugtrekt uit Libanon. Autoriteiten in Iran bevestigen dat nieuws nog niet. De komende 6 maanden worden geen Libanese asielzoekers meer teruggestuurd en er worden ook geen besluiten genomen in asielaanvragen. Dat heeft asielminister Van den Brink besloten vanwege de veiligheidssituatie in het land. Voor asielzoekers die verdacht worden van oorlogsmisdaden geldt een uitzondering. De komende 3 nachten kunnen 150 asielzoekers voor wie geen plaats is in Ter Apel overnachten in het Drentse Tweede Exloërmond. Nog altijd zijn er in Ter Apel te weinig slaapplekken. Ook andere gemeenten zoals Groningen en het Hoge Land sprongen eerder bij om asielzoekers uit Ter Apel op te vangen. Rotterdam gaat de strijd aan met femicide. Vandaag is de samenwerkingsagenda Aanpak Femicide Rotterdam gelanceerd. Daar spreken de gemeente, professionals en maatschappelijke organisaties af om de aanpak van vrouwenmoord gezamenlijk te versterken, zegt burgemeester Schouten.
4: Wij gaan nog beter samenwerken met alle partijen die er zijn. En dat betekent dat we ook veel meer gaan richten op signalering. Want als je signaleert dat er iets niet goed gaat, dan kun je natuurlijk het uiteindelijke vreselijke eind, ja, de femicide zelf hopelijk voorkomen. We gaan gewoon eigenlijk een soort aanpak creëren waarin alles mogelijk is om maar te zien hoe we vrouwen nog beter kunnen beschermen.
3: Cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek en het Openbaar Ministerie laten zien dat grofweg elke 8 dagen een vrouw wordt gedood. Meestal gebeurt dat door een partner of ex-familielid. Het weer, vanavond koelt het af naar zo'n 15 graden. Morgen bewolkt met regen en kans op onweer en 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Weet je nog?
6: Radio Nieuwsen met het lokale nieuwsoverzicht.
7: De streek met een eigen stem.
8: 1 stem, 3 frequenties.
9: Vechtal FM.
10: Vechtal FM. Vechtal FM is het geluid van jouw regio. Vechtal FM.
11: Vechtal FM.
12: Vechtal FM.
13: Vanaf 1 juli heet Vechtal FM RTV4. Meer muziek, meer nieuws en meer Dalfsen, Ommen, Nieuw-Leuzen, Lemelenveld, Oud-Leuzen, Hoornhorst, Heersen, Vilsteun.
14: Samen zijn we RTV4.
15: Dit is Vechtal FM. De avondshow met Jari.

0: Ja, dan gaat dus zo'n dingetje rond met, noem het maar een beetje op, met dat stukje van Ray. Met I would like a ring, I would like a ring on my wedding finger, I would like a ring. Nou, doe dit maar eens na in deze plaat, zeg.
1: Vechtal FM,
2: de avondshow.
1: Jari de Jonge.
0: Ja, zeker. En we zijn weer van de kant. En ja, waar heb ik het dan over? Nou, over dat laatste stukje. Health insurance, rip off lying, FDA, big bankers buying, fake computer crashes dining, cloning while they're multiplying. En ga zo maar door. Het is echt een heel erg lastig snel stukje om mee te zingen. Maar het is wel een dikke klapper geweest hoor. Het kwam van het enigste album af dat de New Radicals hebben gehad. Het kwam uit de 90s. 1998 om precies te zijn. 3 november was het toen dit album uitkwam. Maybe You've Been Brainwashed Too. Een fantastisch album. Stonden ook lekkere liedjes op. Maar ja, het is het enige album dat wij van deze band kennen. Daarna is namelijk de man van de New Radicals, Greg Alexander, verder gegaan als producent. En daar is hij ook succesvol in geweest. Ik noem een paar nummers. Ik noem onder andere Life is a Rollercoaster van Ronan Keating. Hij heeft meegewerkt aan het album van Sophie Ellis Baxter. Hij heeft meegewerkt met nummers in de Zero's van Sir Rod Stewart. Hij heeft met Texas gewerkt. Nou, ik denk dat het dan wel duidelijk mag zijn. De beste man heeft mega veel geproduceerd en mega veel gedaan. Het is een fantastisch liedje. Je hoorde in ieder geval You Get What You Give. Nou, welkom bij de maandagavondshow. Mijn naam is Jari. De eerste van juni, 7:10. Fijn dat je erbij bent. Met zometeen natuurlijk in de avondshow weer ruimte voor een live plaat. Maar ja, de vraag is, welk live plaatje ga ik zometeen om 7:45 draaien? Laat het weten. Stuur een appje. vechtalfm.nl/app. En wie weet ga ik hem zometeen wel voor jou afspelen hier in de avondshow. Voor de rest onder andere muziek van Natasha Bedingfield, The Script, Michael Jackson en ook de Scouting for Girls. Het komt er gewoon allemaal aan, hè. We zitten weer hemeltje, bommeltje vol, bommetje, rammetje, weet ik het allemaal. Met nu Mark Ronson en Bruno Mars. Dit is Uptown Funk.

Hij is weer vrij hoor. Hij is weer lekker. De nieuwe Alex Warren heette Fever Dream. En die hoorde je in de avondshow. Iedere week hebben wij een avondshow hier bij Vechtal FM. Met op de maandagavond ondergetekende. Op de dinsdagavond Jos van der Wolde. Op de woensdagavond hoor je hier Erik en Astrid. Binnenkort op de donderdagavond Cliff Plasmeijer. En wij hebben wat leuks in het leven geroepen. Dat doen wij nu al een paar maanden. En dat is de doorgeefvraag. Waarin wij letterlijk en figuurlijk een vraag doorgeven aan de volgende avondshow. Nou, de donderdag is er nog even niet. En daarom dachten wij, nou, misschien is het dan wel leuk om dat samen te gaan doen met de mannen van de vrijdagavond. Thank God it's Friday. En die wouden dat ook wel graag doen. Dus die doen er gezellig aan mee. En zij geven dus op de vrijdag een vraag door aan mij. En ik heb dan zometeen de schone taak weer om een nieuwe vraag te stellen aan Jos, die op de dinsdag zit. Maar ja, voordat we dat gaan doen, moet ik eerst wel eens even de vraag beantwoorden die de mannen van de vrijdagavond voor mij hebben bedacht. En ik heb hem hier voor mijn neus. De vraag die luidde namelijk als volgt. Wat is het vroegste tijdstip waarop jij je bed uit moest, waarna het eigenlijk bleek dat het helemaal niet nodig was? Goh, ja. Nee, ik moet zeggen dat ik dat eigenlijk bijna nooit meemaak. Maar ik denk, ik heb een vlieg en die vindt mij heel lief trouwens. Ga eens weg. Ga eens weg. Zolang je maar niet op de vinylplaat zometeen gaat zitten. Maar goed, oké. Nee, ik heb wel een voorbeeld. En dat is best een recent voorbeeld. Dat was namelijk vorige week. Toen ging mijn moeder op vakantie met mijn opa. En ik werd om 5:00 ochtends gebeld door mijn moeder. Gelukkig was ik wakker, want om 3:15 gingen zij al weg richting het station voor de bus. Om met busvakantie te gaan. En toen werd ik om 5:00 gebeld. Hé Jari, wil jij even naar de auto van je opa fietsen? Want hij is zijn tasje vergeten. En ik denk, jeetje, maar hè? Nou, ik er dus om 5:00 heen fietsen. En ik dacht dus dat ik heen zou gaan, zodat ik hem nog kon brengen naar mijn opa en mijn moeder, zodat ze dus gewoon het tasje mee hadden. Maar wat bleek nou? Dat was dus helemaal niet het geval. Ze waren al weg met die bus. Ze waren gewoon al weggereden. Dus ik ben eigenlijk in de vroegste vroegte naar die auto gefietst om 5:00 ochtends. Voor niks. Ja, alleen ter veiligheid van, oké, het tasje ligt in de auto, je bent hem niet kwijt. Maar ik dacht dus echt de aanleiding dat ik hem moest geven nog, zodat ze hem wel mee konden nemen op vakantie. En ja, nou, dat bleek dus uiteindelijk niet het geval. Ja, ik denk dat dat wel een kloppend antwoord is op de vraag die de mannen van de vrijdagavond hebben gesteld. Ik heb ook meteen een nieuwe vraag. Die wordt dan dinsdag weer beantwoord door Jos van der Wolde. En als Jos eventjes afwezig is, dan wordt hij doorgepaast aan Erik en Astrid op de woensdag. En die luidt als volgt. Als je een topsporter was geweest, in welke sport was dat dan? Nou, leuk! Waarschijnlijk word ik nog wel weer gebeld als hij bij Erik en Astrid uitkomt. Dus luister vooral woensdag ook mee. En als Jos hem stelt, dan ben ik ook heel benieuwd wat het antwoord daarop is.

Natasha Bedingfield, die gaf alvast even het weerbericht. Pak het full of sunshine hier in de avondshow. Ja, nou ja, ja. Wordt het nog een pak het full of sunshine? Vraag mij het af hoor. Zometeen het streeknieuws met daarin natuurlijk het weerbericht. Maar ook nieuws over de windturbine. Die is natuurlijk afgebrand. Maar de werkzaamheden naar een nieuwe windturbine, die zijn bijna afgerond.

0: De script in de avondshow en I want it all.
1: Vechtal FM. Streeknieuws.
0: Zeker, het is 7:30 geweest, tijd voor het laatste streeknieuws. Te beginnen met de Science Tour. Want ja, het zijn toch levensvragen. Hoe blijft een vliegtuig in de lucht? En waarom verandert het geluid van een voorbijrijdende auto? Op woensdag 17 juni komt namelijk de Nemo Science Tour naar Bibliotheek Salland in Ommen. Tussen 1 en 5 uur zijn er interactieve demonstraties en proefjes over techniek en wetenschap. Bezoekers die kunnen vrij binnenlopen. De deelname die is gratis en aanmelden, dat is niet nodig. En voor de Week van het Platteland 2026 zijn al veel activiteiten aangemeld, maar er is nog ruimte voor nieuwe initiatieven. De provincie Overijssel die roept inwoners, ondernemers en organisaties op om mee te doen. Van 22 tot 28 juni staan verspreid door de provincie onder meer excursies, opendagen, workshops, markten en culturele activiteiten op het programma. Ook kunnen basisschoolklassen deelnemen aan boerderijlessen. En ik zei het al, de windturbine van Nieuw-Leusen Synergy die heeft weer 3 rotorbladen. De afgelopen dagen zijn de wieken met een grote kraan aan de turbine bevestigd. Door een technisch probleem ontstond nog een kleine vertraging, maar de werkzaamheden zijn inmiddels afgerond. De verwachting is dat de windturbine eind juni of begin juli weer in gebruik kan worden genomen. Het was over het streeknieuws uit het Vechtdal. Voor meer nieuws kijk je even op onze site rtvvechtdal.nl of je volgt ons uiteraard op de socials. Krijg je van mij alleen nog het laatste weer. Vanavond blijft het droog met wolken en enkele opklaringen. De temperatuur die ligt dan rond de 16 à 17 graden en die daalt dan naar 11 tot 12 graden vannacht. Morgen trekken nog enkele stevige buien over de regio. Daarbij is kans op veel regen, hagel, harde wind en onweer. Het wordt dan 17 tot 20 graden. De rest van de week blijft het wisselvallig met lichte regenbuien en af en toe een zonnetje. De temperatuur ligt dan meestal tussen de 16 en 18 graden. En voor volgende week zijn er aanwijzingen voor een flinke temperatuurstijging. Mogelijk loopt het kwik dan op naar zomerse waarde van rond de 30 graden of lokaal zelfs iets hoger. De korte broek, die kan wel aan.
1: Vechtal F.

0: maandag editie van de avondshow. Met Scouting for Girls, This Ain't the Last Song. En daarvoor nog gedraaid Black or White van Michael Jackson.
1: Life is leuker.
0: Ja, zeker wel. Het is er weer tijd voor hoor, beste mensen. Het is bijna tijd voor de Life is leuker. De grote vraag is, waar heb jij zin in als het gaat om een live liedje? Je kan het nog heel eventjes aanvragen, hè? Doe dat via de app van Vechtal FM. Het is heel simpel. Typ gewoon even in vechtalfm.nl/app en dan krijg je gewoon te weten waar je naartoe moet. Dan kom je gewoon in zo'n WhatsApp-functie terecht en dan, ja, het spreekt allemaal wel voor zich dan, hè? Dan weet je wel waar je naartoe moet. Ik heb een leuke gevonden, denk ik wel, hoor. Ik zie al hele leuke suggesties ook binnenkomen. En ik krijg ook altijd leuke suggesties. En stuur ze gewoon vooral door, hè. Want als ze deze week niet gedraaid kunnen worden, wie weet kan dat dan de week erop wel. En die week daarop dan wel. En die week daarop dan wel. En die week...

0: waanzinnig dit. De volle albumversie, 6 minuten schoon aan de haak. Do It Again, je hoorde Steely Dan in de avondshow.
1: Life is leuker.
0: Ja, het is er tijd voor. Het is 1 minuutje over 4:15. En dat betekent dat wij een Life is leuker gaan draaien. Oftewel, een favoriete live plaat. Misschien wel aangevraagd door jou. Ik sloeg aan op een appje van Ernst Jan. Die had een fantastisch verzoekje. Die vroeg Bruce Springsteen aan met Jersey Girl. Het origineel is natuurlijk van Tom Waits. Maar in 1981 bracht Bruce Springsteen dit nummer live uit. Dat deed hij voor een gigantische CD en LP box. Live 1975-1981. En toevallig heb ik die min of meer, ja, fysiek. Ik heb hem niet helemaal fysiek, maar ook weer wel. Ja, dat is een beetje een bijzonder iets. Maar ik heb hem wel. Op 7 inchje. Ja, het is echt zo. Luister en huiver naar de boss. Dit is, ja, wat moet ik hier nog van zeggen? Wat een fantastisch verzoekje. Dankjewel, Ernst Jan. Jersey Girl, live. 1981.
2: I got no time for the corner boys.
0: Ja, en dat is dan het leuke aan vinyl, hè? En dit gaan we wel, we moeten hem wel even op de juiste manier doen, hoor. Ik had hem op de verkeerde toeren staan. Kijk, je hoort hem er weer opgaan. Een singeltje, een 45 inchje, is dan natuurlijk ook 45 inch. Daar had ik even rekening mee moeten houden. Geen 33 toeren, Jari. Weer heel verkeerd. Oké, we gaan hem nu wel in zijn geheel doen, hoor.

0: Wat is dit goed? Live! The Boss, oftewel Bruce Springsteen en Jersey Girl. Het origineel dus van Tom Waits. Even een klein stukje origineel dan. Kwam uit in 1980 voor het album Heart Attack and Fine. Die slopende, rauwe stem. Hele goede versie, maar toch... Ja, door die saxofoonsolo van Clarence Clemons onder andere... gaat mijn voorkeur toch echt uit naar die van The Boss. Dankjewel voor het aanvragen, Ernst Jan die vroeg hem aan als Life is leuker.
1: Life is leuker. De avondshow.
2: Dat dan wel weer.
1: Vechtdal FM.
0: Ja, met nog eentje. Dangerous, David Guetta samen met Sam Martin. Zometeen in het tweede uurtje de albumstrijd met daarin vandaag De Dijk. En bereid je voor op de Innexes en The Original Sin. You take me

0: Vechtal FM.
1: EG ten Katen in Nieuw-Leusen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG ten Katen in Nieuw-Leusen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
2: Bouw aan je toekomst met BOVO-opleidingen. Doe een opleiding met baangarantie in de bouw of afbouw via BOVO-opleidingen. En ga direct aan de slag als timmerman, metselaar of afbouwprof. Leer werken met je handen aan projecten waar je trots op mag zijn. Kijk op bovoopleidingen.nl en afbouwprofs.nl.
3: Schat, volgende week hebben we jouw feest. En we hebben nog niks kloor. Geen tent, geen tovels, geen catering.
4: Dan bel je toch Twente Verhuur?
3: Doet hij dat ook dan?
4: Alles. Tenten, stoelen, heaters, buffet. Ze bouwt het hele feestje op.
3: En dan zit wij straks met afwas.
4: Zelfs dat doen ze voor je.
3: Goh, lekker hoor.
4: Van twenteverhuur.nl.
5: Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leusen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel!
3: En wie hoeft er zelf niks aan te doen?
4: Nee joh, Twente regelt alles.
3: Oh, daar kan ik wel aan wennen.
4: Twenteverhuur.nl.
0: Vechtal FM. Nieuws.
6: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Regeringspartij VVD wil opheldering over het besluit om 47 Palestijnen die een werk- of studievisum voor Nederland hebben actief te helpen Gaza te verlaten. Kamerlid Elian zegt hoogst verbaasd te zijn. Hij vindt dat minister Berendsen van Buitenlandse Zaken daarmee toestaat dat de gewone asielprocedure op een slimme manier wordt omzeild. Vandaag bleek dat er inmiddels 2 studenten uit Gaza onderweg zijn naar ons land. Het Openbaar Ministerie eist 30 jaar cel tegen een man uit Rijswijk die zijn buurvrouw doodschoot. Man van 58 schoot de vrouw en haar twee jaar geleden dood in haar woning. Dat vertelt deze verslaggever van Omroep West.
7: De moord op de 38-jarige Paro Ramlakhan lijkt een typisch geval van femicide. Want hij wilde een relatie met haar en zij wees hem af. Daarna werd ze doodgeschoten in de portiek van de flat waar ze allebei woonden, in het bijzijn van haar jonge zoontje.
6: De man wordt daarom ook verdacht van poging tot doodslag op het 4-jarige zoontje van de vrouw en 3 buurtbewoners die de getuigen waren van de schietpartij. Een stel uit Den Bosch wordt verdacht van seksueel misbruik van hun 2 pleegkinderen. 2 mannen, allebei van 33, hebben volgens justitie ook expliciete beelden van ze gemaakt en verspreid. Tegen beiden is vandaag 4 jaar cel geëist, waarvan 1 jaar voorwaardelijk. Het Openbaar Ministerie zegt ervan uit te gaan dat de 2 pleegouders zijn geworden om hun seksuele fantasie te kunnen bevredigen. De komende 3 nachten kan een deel van de asielzoekers uit Ter Apel overnachten in het Drentse Tweede Exloërmond. Gemeente Borger-Odoorn, waar Tweede Exloërmond onder valt, heeft in een sporthal plaats voor 150 mensen. Nog altijd zijn er in Ter Apel te weinig slaapplekken. Volgens het COA komt dat doordat op andere plekken te weinig opvanglocaties zijn. Het weer. Vanavond lossen de stapelwolken grotendeels op en schijnt de zon tot zonsondergang. Vannacht koelt het af naar graad of 15. Morgen is bewolkt met soms stevige buien. Een kans op onweer bij 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: We veranderen van naam. Vechtal FM wordt RTV 4. De naam verandert. Wij houden je nog meer op de hoogte van het nieuws in jouw buurt. En we draaien de lekkerste muziek voor jouw dag. Je vindt ons nog steeds hier. Wij worden RTV 4. Dit is Vechtal FM. De avondshow met Jari.

0: Geproduceerd door Nile Rodgers, INXS en The Original Sin in de avondshow. Maar mijn systeem is een beetje vervelend aan het doen. Dus als het goed is, zal mijn bedje van de avondshow zometeen moeten gaan lopen. Maar dat doet hij op het moment niet helemaal.
1: Vechtal FM. Ja! De avondshow. Jari de Jonge.
0: Ja, dat ben ik. Hallo, hallo. Welkom in het tweede uurtje van de maandageditie van de avondshow. 1 juni. Happy nieuwe maand. Happy nieuwe juni. We gaan langzaam richting de zomer. En we gaan ook langzaam richting een nieuwe albumstrijd. Met vanavond daarin De Dijk. Ja, ik heb 2 albums van De Dijk in de muzikale boxring gezet. En ja, aan jou dan de taak van welk album wil jij 2 liedjes horen? Het is echt een moeilijke keuze, dat kan ik je wel vertellen. En dat zeg ik niet op persoonlijke smaak. Of nou ja, misschien een klein beetje, want ik ben echt een hele grote De Dijk-fan. 2 albums, 1987 en 1988. Maar ja, de grote vraag is, welk album gaan wij zometeen 2 liedjes van draaien? Dit is album A.
1: Album A.
0: Dat is het album Wakker in de Vreemde Wereld. En dan hoor je als eerste Dansen op de Vulkaan.
2: Lief, trek iets moois aan. Dan gaan we dansen, dansen.
0: Ja, hele fijne. Maar je hoort van datzelfde album nog 1. En dat is de titeltrack van het album Wakker in de Vreemde Wereld. Hele drukke track heb ik dat altijd gevonden. Het album neemt het op tegen album B uit 1988. Een van de grootste Nederlandstalige albums. Niemand in de stad.
1: Album B.
0: Ga je voor dat album, dan hoor je de titeltrack. En een hele fijne albumtrack van dat album is Love Song 100.001. En die hoor je dan als tweede.
2: Geen

0: The Clash.
1: So you gotta let me know.
0: En de titel die luidt als volgt.
1: Should I stay or should I go?
0: Hier in de maandagavondshow van Vegetal FM, waar het tijd is om eens even het laatste muzieknieuws met je door te nemen. Te beginnen bij Suzanne en Freek, want die kijken terug op een bijzondere maand na 10 uitverkochte concerten in het Gelderdome. In totaal kwamen zo'n 400.000 fans naar de shows gezet. En op Instagram hebben ze het publiek bedankt voor de liefde, energie en tevens ook de verbondenheid die zij tijdens de concerten hebben ervaren. Het duo die noemt de concertreeks onvergetelijk. Zeker omdat Freek vorig jaar bekend maakte ongeneeslijk ziek te zijn. Nu nemen ze tijd om samen even terug te trekken met hun zoontje Sef. Maar ze zijn nog steeds wel bezig met muziek. Dus ze sluiten niet uit dat er nieuwe muziek aan zit te komen. En over tours gesproken. Duran Duran die heeft een nieuwe tour aangekondigd. Zij gaan in oktober op tournee door Europa. De Britse band die doet onder meer Noorwegen, Zweden, Duitsland, België en Frankrijk aan en maakt binnenkort ook meer concertdata bekend. Daarna speelt de groep voor het eerst in 3 jaar weer een reeks arena-optredens in onder andere het Verenigd Koninkrijk. Duran Duran, bekend van hits als Hungry Like the Wolf, Ordinary World en Rio, staat op 22 juni ook op het festival Spoorpark Live en dat allemaal in Tilburg. Gezellig! En tot slot, ja, dit is wel een dingetje, want het is niet officieel bevestigd, maar het kan zomaar gebeuren dat de Stones toch weer op tournee gaan. Zo heeft dat namelijk geleid in een interview. Mick Jagger die kan namelijk niet wachten om weer op tournee te gaan met zijn band The Rolling Stones. Inmiddels 82 jaar. En hij vertelde dat hij vertelde dat op BBC Radio 2 dat hij graag opnieuw de weg op wil gaan met de band. Al verwacht hij niet dat dit nog in 2026 gaat gebeuren. Wel verschijnt op 10 juli natuurlijk het nieuwe album Foreign Tongues. Dat is inmiddels hun 25ste studioalbum. En de laatste tour van de band, die was in 2024 met de Hackney Diamonds Tour. Dat allemaal door Noord-Amerika. Voor dat laatst stonden de Stones in 2022 op Nederlandse podium. Op Nederlands grond. En dat was tijdens hun jubileumtour. Allemaal in de Johan Cruijff Arena. Ja, er zit dus misschien weer een tour aan te komen van de Stones. Ik ben heel erg benieuwd of het daadwerkelijk ook nog gaat gebeuren. En ik ben ook benieuwd naar dat album trouwens, Foreign Tongues. Hij staat rood omcirkeld op mijn agenda. 10 juli, dan komt het nieuwe album uit van de Stones. Dit is nog zo'n ouwe van diezelfde Stones. Tevens wel een hele fijne. Mixed Emotions.

0: Vechten FM hitstip. Holly Humberstone en Cruel World in de avondshow. En daarvoor nog de Stones en Mixed Emotions.
1: Nieuwe muziek op Vechten FM.
0: Ja, is het tijd voor. Ik heb nieuwe muziek meegenomen, want dat kun je ook ontdekken hier in de avondshow. Met zijn derde single Hardwired laat Jim Gardner opnieuw horen waar hij goed in is. Sterke popmuziek combineren met oprechte emotie. Het nummer heeft een refrein dat meteen blijft hangen, maar achter die toegankelijke popsound schuilt eigenlijk ook best wel een persoonlijk verhaal dat duidelijk doorklinkt in de tekst. Hardwired gaat namelijk over iemand die zo vaak gekwetst is geraakt dat liefde onmogelijk leek. Totdat er onverwacht iemand verschijnt die dat beeld volledig verandert. Het is een nummer over jezelf weer openstellen, kwetsbaarheid toelaten en opnieuw leren vertrouwen op je gevoel. Jim die vertelt daar zelf over. Het nummer die komt vanuit het perspectief van iemand die zo vaak pijn heeft gehad dat diegene begon te geloven dat liefde gewoon niet voor hem was weggelegd. Alsof je hardwired bent om alleen te overleven. En dan komt er ineens iemand in je leven die dat hele idee onderuit haalt. Alles wat je als waarheid had geaccepteerd begint te verschuiven. De song die gaat over kwetsbaarheid, transformatie en de angstaanjagende schoonheid van jezelf weer toestaan om te voelen. Een herkenbaar verhaal dus, verpakt in een popsong die je niet snel meer uit je hoofd krijgt. Het is de nieuwe Jim Gardner en die heet Hardwired.

0: In the morning. En dat, ja, een beetje tegenstrijdig in de avond. En daarvoor nog de nieuwe van Jim Gardner, die heette Hardwired. We zijn nog steeds bezig trouwens met de albumstrijd. De dijk in de muzikale boksering vanavond. Twee albums. 1987, dat is album A. Het album Wakker in een vreemde wereld.
1: Album A.
0: Dan hoor je Dansen op de vulkaan.

0: En als tweede van dat album hoor je Wakker in een Vreemde Wereld, de titeltrack van het album. Hij neemt het op tegen album B uit 1988, een jaartje later. Gigantisch succes voor het album Niemand in de Stad.
1: Album B.
0: Dan hoor je de titeltrack sowieso. En als tweede hoor je Love Song 100.001.
2: Geen van alle was voor jou.
0: Stemmen kan nog heel even op je favoriete item. Item mag ook, het is een item, maar op je favoriete album. Het antwoord, de uitslag, die krijg je zometeen in de avondshow te horen.
1: Vechtal FM, streeknieuws.
0: Ja, hoe blijft een vliegtuig in de lucht en waarom verandert het geluid van een voorbijrijdende auto? Het zijn de grote levensvragen, maar op woensdag 17 juni, dan komt Neymon Science Tour met die antwoorden. Ze komen daarvoor naar de bibliotheek Salland in Ommen. Tussen 1 en 5 uur zijn er interactieve demonstraties en proefjes over techniek en wetenschap. Bezoekers die kunnen vrij binnenlopen. Deelname is, jawel, volledig gratis. En voor de Week van het Platteland 2026 zijn al veel activiteiten aangemeld. Maar er is nog ruimte voor nieuwe initiatieven. De provincie Overijssel die roept inwoners, ondernemers en organisaties op om mee te doen. Van 22 tot 28 juni staan verspreid door de provincie onder meer excursies, open dagen, workshops, markten en culturele activiteiten op het programma. Ook kunnen basisschoolklassen deelnemen aan boerderijlessen. En de windturbine van Nieuw-Leuze Synergy heeft weer 3 rotorbladen. De afgelopen dagen zijn wieken met een grote kraan aan de turbine bevestigd. Door een technisch probleem ontstond er nog een kleine vertraging. Maar de werkzaamheden die zijn volledig afgerond inmiddels. De verwachting is dat de windturbine eind juni of begin juli van dit jaar weer in gebruik kan worden genomen. En tot zover het streeknieuws uit het Vechtdal. Voor meer nieuws kijk je even op onze site @vechtdal.nl of je volgt ons simpel op de socials. Krijg je alleen nog van mij het weer. Vanavond blijft het droog en met nog enkele wolkenvelden koelt het dan af naar een graadje of 15. Vannacht dan koelt het ietsjes verder af naar een graadje of 13. Morgen trekken enkele stevige buien over de regio. Daarbij is kans op veel regen, hagel, harde wind en onweer. Het wordt dan ongeveer 17 tot 21 graden. De rest van de week blijft het eigenlijk een beetje hetzelfde weerbeeld. Wel minder stevige buien en dan een graadje of 18. En voor volgende week dan zijn er weer flinke opklaringen en kan de temperatuur wederom weer oplopen tot een zomerse 33 graden.

De maandagavondshow met Panic at the Disco en High Hopes. En daarvoor nog uit de nieuwe film The Devil Wears Prada 2. Shanna Spyro en het fantastische Material Lover. Wij gaan de opmaak maken voor de albumstrijd. Ik had vanavond in de muzikale boxring twee albums van de dijk. 1987, het album Wakker in een Vreemde Wereld. Dan hoorde je Dansen op de Vulkaan en de titeltrack Wakker in een Vreemde Wereld. En die nam het op tegen het gigantisch succesvolle album van de dijk Niemand in de Stad uit 1988. Ook daarvan hoorde je als eerste de titeltrack en als tweede Love Song 100.001. Ik moet je heel eerlijk zeggen, ik had echt verwacht dat het album dat het niet heeft gered, het echt zou winnen. Maar ik heb de stemmen nog één keer gerefreshed. Ik pak hem erbij. Het is 63% voor de winnaar en 37% voor de verliezer. Het winnende album van vanavond is album A. En dat houdt in dat we als eerste Dansen op de Vulkaan gaan horen van de dijk. En daarachteraan de titeltrack van het album Wakker in een Vreemde Wereld.

Het winnende album in de albumstrijd van vanavond. Twee stukken van het album uit 1987. Wakker in een vreemde wereld. Je hoorde de titeltrack zojuist. En daarvoor de grootste hit op het album. Dansen op de vulkaan. En tevens ook een van de grootste van de mannen van de dijk. Helaas zijn ze niet meer een band. Maar ze laten een enorme catalogus achter. Zometeen de meezinger naar Bryan Adams en Mel C.

0: toch wel lief dat ze meerdere manieren hebben gevonden om te vertellen hoe jammer het is dat ik wegga. Ja, voor vanavond dan, hè. Volgende week ben ik er gewoon weer. Jongens, we gaan bijna afgalmen, maar we moeten nog wel even één ding afhandelen.
1: Meezingen met Vechtel FM.
0: Iedere door de weekse dag gooien van 12 tot 2 het meezingmenu hier op Vechtel FM. Maar ik pik ook een klein stukje mee van dat meezingmenu en ik neem het mee naar de maandagavond. De laatste plaat die ik kan draaien in de avondshow is altijd gereserveerd voor een lekkere, onvervalste meezinger. En dat omdat je net pas je weekend uitkomt en je moet nog weer heel lang tot het weekend. Zo'n hele werkweek duurt mega lang. Geen vakanties verder, geen rare vrije dagen meer voorlopig. Je moet gewoon weer heel even tot je weer het weekend hebt bereikt. Of aan de andere kant, je wil gewoon nog even lekker blijven in het weekend. En daar heb ik dus de meezinger voor. De laatste plaat van vanavond komt uit handen van Ben E. King. Zometeen Bob Nonstop met onder andere UB40, Frans Ferdinand en The Police. Morgenavond op deze plek zit hier Jos van der Wolde. En woensdag hoor je Erik en Astrid weer. Maak er een hele fijne week van. En ik spreek je volgende week weer. Of zondag. Doei doeg!

0: Vechtal FM. Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij Gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
1: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leuzen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel!
3: EG Ten Katen in Nieuw-Leuzen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG Ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG Ten Katen in Nieuw-Leuzen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
0: Vechtal FM Nieuws.
4: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Het Israëlische leger rukt niet verder op naar de Libanese hoofdstad Beirut. De Amerikaanse president Trump zegt dat dat de uitkomst is van het telefoongesprek dat hij voerde met de Israëlische premier Netanyahu. Trump zegt dat hij ook contact heeft gehad met Hezbollah en dat de organisatie heeft beloofd de aanvallen te stoppen. Bij een steekpartij bij een bedrijfspand in Heerhugowaard is een onbekend aantal mensen gewond geraakt. Dat meldt regionale zender NH Nieuws. Het is onbekend hoe de slachtoffers eraan toe zijn. De steekpartij was rond 19:30 vanavond. Volgens de omroep hebben agenten het pand omsingeld en houden ze het onder schot. De omgeving van het pand in Heerhugowaard is afgezet. De regeringspartij VVD wil opheldering over het besluit om 47 Palestijnen die een werk- of studievisum voor Nederland hebben actief te helpen Gaza te verlaten. Kamerlid Elian vindt dat minister Berendsen van Buitenlandse Zaken daarmee toestaat dat de gewone asielprocedure op een slimme manier wordt omzeild.
5: Je kunt er vrij zeker van uitgaan dat zij asiel gaan aanvragen hier, dat ze daarna ook een beroep gaan doen op nareis. Dus wat ons betreft zou dat niet aan de orde moeten zijn.
4: De agent die betrokken was bij het geweld tijdens een aanhouding in een AZC in Zeist zegt dat hij niet wist dat de vrouw tegen wie hij geweld gebruikte zwanger was. Hij zegt dat hij anders had gehandeld als hij dat wel had geweten. 2 weken geleden kwam de politie naar het asielzoekerscentrum na melding van bedreiging en vernieling door een man. De vrouw die vlakbij hem stond weigerde daar weg te gaan en werd door een politieman met hond hardhandig weggetrokken, waarna ze viel. Beelden van het geweld bij de aanhouding in Zeist maken veel los op sociale media. Het weer. Vanavond lossen de stapelwolken grotendeels op en schijnt de zon tot zonsondergang. Vannacht koelt het af naar zo'n 15 graden. Morgen bewolkt met soms stevige buien. Een kans op onweer bij 15 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Vechtal FM.

0: Vechtal FM.
1: Heeft uw huis of kantoor een grondige schoonmaakbeurt nodig? Kijk voor meer informatie op www.kalshovendalsen.nl.
2: EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG Ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
3: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens? Tja, dan moet je toch echt bij Gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
4: Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leusen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel!
0: Vechtal FM. Nieuws.
5: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Bij een steekpartij bij een bedrijfspand in Heerhugowaard is vanavond een dode gevallen. Twee mensen zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ze eraan toe zijn is niet bekend. De steekpartij was rond 19:30 vanavond. De politie is in grote getale aanwezig en onderzoekt nog wat er precies is gebeurd in het pand in Heerhugowaard. Het Israëlische leger rukt niet verder op naar de Libanese hoofdstad Beirut. Amerikaanse president Trump zegt dat dat de uitkomst is van een telefoongesprek dat hij voerde met de Israëlische premier Netanyahu. Trump zegt dat hij ook contact heeft gehad met Hezbollah en dat de organisatie heeft beloofd de aanvallen op Israël te stoppen. De agent die betrokken was bij het geweld tijdens een aanhouding in een AZC in Zeist zegt dat hij niet wist dat de vrouw tegen wie die geweld gebruikte zwanger was. Hij zegt dat hij anders had gehandeld als hij dat wel had geweten. Beelden van het geweld bij de aanhouding in Zeist maken veel los op sociale media. De politie schrijft in een verklaring dat er veel vooraf ging aan het filmpje, vertelt verslaggever Annabel Zandbergen.
6: Ze kwamen af op een melding van vernieling en dreiging. En mogelijk zou de man met een broodmes in een ruimte zitten. De politie wilde de vrouw op afstand houden, maar ze luisterde niet en daarom greep de agent in. Als hij wist dat de vrouw zwanger was, had hij dat op een andere manier gedaan.
5: Al dus de politie die de zaak zegt te onderzoeken. De Canadese politie heeft in de buurt van Toronto voor miljoenen dollars aan nagemaakte WK-voetbalartikelen in beslag genomen. Waaronder twee valse wereldbekers. Verder werden onder meer 16.000 shirts, petten en vlaggen van bekende sportmerken gevonden. De straatwaarde van de spullen wordt geschat op 3,5 miljoen Canadese dollar. Twee mannen zijn opgepakt. En dan nog het weer. Vannacht neemt vanuit het zuidwesten de bewolking toe en tegen het eind van de nacht volgen buien. Het koelt af naar zo'n 15 graden. Morgen is bewolkt met soms stevige buien en kans op onweer. En het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Vechtal FM.

Misschien ben ik te goed in alleen zijn, man, ik heb veel aan mijn hoofd, is een tweestrijd. Familie daar als ik om me heen kijk, ik bedoel als ik opbel via FaceTime. Ik bedoel als ik tijd heb om te bellen en die tijd heb ik niet, ik heb geen tijd. Ik moet altijd nummer 1 zijn, echte mannen huilen niet maar zien me leeg zijn.

0: Vechtal FM. Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leuzen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel!
1: Schat, volgende week hebben we jouw feest. En we hebben nog niks kloor. Geen tent, geen tovels, geen catering.
2: Dan bel je toch Twente Verhuur?
1: Doet hij dat ook dan?
2: Alles. Tenten, stoelen, heaters, buffet. Ze bouwt het hele feestje op.
1: En dan zit wij straks met afwas.
2: Zelfs dat doen ze voor je.
1: Goh, lekker hoor.
2: Van twenteverhuur.nl.
3: EG Ten Katen in Nieuw-Leuzen. De specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG Ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG Ten Katen in Nieuw-Leuzen. Voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
1: En wie hoeft er zelf niks aan te doen?
2: Nee joh, Twente regelt alles.
1: Oh, door kan ik wel aan wennen.
2: Twenteverhuur.nl.
4: Last van ongedierte? Kijk voor meer informatie op www.kalshovendalsen.nl.
5: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
0: Vechtal FM. Nieuws.
6: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Een protest tegen de komst van een noodopvang in wijk bij Duurstede is vanavond uit de hand gelopen. Railschoppers gooiden met stenen en vuurwerk naar de politie. Over 2 weken moet een noodopvang in een sporthal opengaan. Er zullen de komende 2 maanden maximaal 75 asielzoekers worden opgevangen. Wijk bij Duurstede ving een paar jaar geleden ook al eens asielzoekers op in de sporthal. Toen leidde dat tot problemen rondom de opvang. Bij een steekpartij bij een bedrijfspand in Heer Hugo Waard is een dode gevallen. 2 mensen zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ze eraan toe zijn is niet bekend. Er is veel politie en onderzocht wordt wat er precies is gebeurd. Het Israëlische leger rukt niet verder op naar de Libanese hoofdstad Beirut. De Amerikaanse president Trump zegt dat dat de uitkomst is van een telefoongesprek dat hij voerde met de Israëlische premier Netanyahu. Trump zegt ook dat hij contact heeft gehad met Hezbollah en dat de organisatie heeft beloofd de aanvallen te stoppen. De agent die in een AZC in Zeist geweld gebruikte tegen een zwangere vrouw zegt dat hij niet wist dat ze in verwachting was. Anders had hij anders gehandeld, zei hij. 2 weken geleden kwam de politie naar het AZC na een melding van bedreiging en vernieling door een man. De vrouw die vlakbij hem stond weigerde weg te gaan en werd hardhandig weggetrokken waarna ze viel. Diergaarde Blijdorp in Rotterdam heeft een aantal gezonde stokstaartjes laten inslapen. Volgens de dierentuin waren er spanningen tussen de mannetjes en moet dit ervoor zorgen dat de rust terugkeert. Het weer vannacht neemt vanuit het zuidwesten de bewolking toe en tegen het eind van de nacht volgen buien. Het koelt af naar zo'n 15 graden. Morgen bewolkt, soms stevige buien en kans op onweer bij 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Vechtal FM.

0: hits van Vechtdal FM. Kensington. En dit is nieuw.
1: Hoi, Aniek hier. En dit is mijn nieuwe single Let It Out op Vechtdal FM.

0: Vechtal FM.
1: Schat, volgende week heb je feest. En je hebt nog niks kloor. Geen tent, geen tovels, geen catering.
2: Dan bel je toch Twente Verhuur?
1: Doet hij dat ook dan?
2: Alles. Tenten, stoelen, heaters, buffet. Ze bouwden het hele feestje op.
1: En dan zit wij straks met afwas.
2: Zelfs dat doen ze voor je.
1: Goh, lekker hoor.
2: Van twenteverhuur.nl.
3: EG ten Katen in Nieuw-Leusen. De specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG ten Katen in Nieuw-Leusen. Voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
1: En wie hoeft er zelf niks aan te doen?
2: Nee joh, Twente regelt alles.
1: Oh, daar kan ik wel aan wennen.
2: Twenteverhuur.nl.
0: Vechtal FM. Nieuws.
4: Michel Koenen met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij Israël heeft teruggefloten. Er lijken daardoor voorlopig geen grote aanvallen te komen op het zuiden van de Libanese hoofdstad Beirut. De Israëlische premier Netanyahu had aangekondigd dat die er wel zouden komen. Trump zegt ook dat hij via hooggeplaatste vertegenwoordigers contact heeft gehad met Hezbollah en dat de militante organisatie heeft beloofd de aanvallen te stoppen. De website en de app van het Rotterdamse cryptobedrijf Knaken zijn niet bereikbaar. Klanten kunnen daardoor niet bij de cryptomunten die ze hebben gestald bij de sponsor van voetbalclub Feyenoord. Knaken zegt in een verklaring dat het alle activiteiten heeft gestaakt omdat het niet de juiste licentie zou hebben. Bij het bedrijf konden klanten euro's omzetten in cryptomunten zoals Bitcoin. Het is nu duidelijk of klanten hun cryptomunten nog terug kunnen krijgen. In wijk bij Duurstede is een protest tegen de komst van een noodopvang uit de hand gelopen. Er werd met stenen en vuurwerk naar politieauto's gegooid. De demonstranten zijn tegen de komst van asielzoekers in een sportcomplex. Een paar jaar geleden zaten er ook al asielzoekers. Toen werd door omwonenden geklaagd over overlast. En op Roland Garros heeft Arina Sabalenka de kwartfinales bereikt. De Belarussische nummer 1 van de wereld won in 2 sets van Naomi Osaka uit Japan. Het was de eerste vrouwenpartij in 3 jaar tijd in de avondsessie op het gravel van Parijs. En sinds de introductie van de avondwedstrijd 5 jaar geleden waren er 60 mannen en slechts 4 vrouwenwedstrijden. Volgens de organisatie is dat omdat mannenwedstrijden meestal langer duren en toeschouwers een apart duurder toegangsbewijs moeten kopen. Het weer nog. Vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe deze nacht. Tegen het einde van de nacht volgen dan buien. Het koelt af naar zo'n 15 graden. Overdag bewolkt met soms stevige buien en ook kans op onweer. Het wordt 19 tot lokaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Vechtal FM. Yeah. De nacht van Vechtal.

0: En weet je nog?
1: Radio Neurussen met het lokale nieuwsoverzicht.
2: De streek met een eigen stem.
0: Eén stem, drie frequenties.
3: Vechtal FM.
4: Vechtal FM is het geluid van jouw regio. Vechtal FM.
0: Vechtal FM.
5: Vechtal FM.
0: Vanaf 1 juli heet Vechtal FM RTV4. Meer muziek, meer nieuws en meer Dalfsen, Ommen, Nieuw-Leuzen, Lemelenveld, Oud-Leuzen, Hoornhorst, Veersen, Vilsteun.
6: Samen zijn we RTV4.

0: En weet je nog?
1: Radio Nieuwsen met het lokale nieuwsoverzicht.
2: De streek met een eigen stem.
3: Eén stem, drie frequenties.
4: Vechtal FM.
5: Vechtal FM is het geluid van jouw regio. Vechtal FM.
4: Vechtal FM.
6: Vechtal FM.
4: Vanaf 1 juli heet Vechtal FM RTV4. Meer muziek, meer nieuws en meer Dalfsen, Ommen, Nieuw-Leuzen, Lemelenveld, Oud-Leuzen, Hoornhorst, Heersen, Vilsteun.

0: Digital FM. Nieuws.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De Europese lidstaten en het Europees Parlement zijn het gisteravond eens geworden over de terugkeerwet. Die maakt het mogelijk om uitgeprocedeerde asielzoekers die niet in de EU mogen blijven naar zogenaamde terugkeerhubs te sturen. Dat zijn uitzetcentra buiten de EU. Er werd lang gesteggeld over wanneer de wet zou moeten ingaan. Voor de meeste artikelen uit de wet krijgen de EU-landen een jaar om zich voor te bereiden. De rest gaat wel meteen in, zoals het uitzetten naar de terugkeerhubs. De tegenstanders zijn bang dat het in de praktijk gevangenissen zijn en waarschuwen voor mensenrechten schendingen. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij Israël heeft teruggefloten. Er lijken daardoor voorlopig geen grote aanvallen te komen op het zuiden van de Libanese hoofdstad Beirut. De Israëlische premier Netanyahu had aangekondigd dat die er zouden komen. Hij zegt bij zijn plan te blijven als Hezbollah de aanvallen tegen Israël niet staakt. Trump zegt dat hij via hooggeplaatste vertegenwoordigers contact heeft gehad met Hezbollah en dat de organisatie heeft beloofd de aanvallen te stoppen. De website en de app van het Rotterdamse cryptobedrijf Knaken zijn niet bereikbaar. Het bedrijf, sponsor van voetbalclub Feyenoord, heeft alle activiteiten gestaakt omdat het niet de juiste licentie zou hebben. Klanten die kunnen nu niet bij hun cryptomunten. Over een paar weken moet duidelijk worden of dat alsnog mogelijk wordt. En twee voor het Nederlands elftal interessante oefenwedstrijden gisteravond. In Oslo ontving Noorwegen Zweden, tegenstander van Oranje in de groepsfase van het WK. De Nooren, zonder sterspeler Erling Haaland, wonnen met 3-1. En in Wenen speelde Oostenrijk tegen een andere Oranje-opponent, Tunesië. Het werd 1-0 voor Oostenrijk. Het weer nog. Vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe. Tegen het einde van de nacht volgen dan buien. Het koelt uiteindelijk af naar zo'n 15 graden. Overdag bewolkt met soms stevige buien en kans op onweer. Het wordt 19 tot lokaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Vechtal FM. De nacht van Vechtal FM.

0: geluid van jouw regio. Vechtal FM.
1: Vechtal FM.
2: Vechtal FM.
1: Vanaf 1 juli heet Vechtal FM RTV4. Meer muziek, meer nieuws en meer Dalfsen, Ommen, Nieuw-Leuzen, Lemelenveld, Oud-Leuzen, Hoornhorst, Heersen, Vilsteun.

0: En weet je nog?
1: Radio Nieuwsen met het lokale nieuwsoverzicht.
2: De streek met een eigen stem.
3: Eén stem, drie frequenties.
4: Vechtal FM is het geluid van jouw regio. Vechtal FM.
3: Vechtal FM. Vanaf 1 juli heet Vechtal FM RTV4. Meer muziek, meer nieuws en meer Dalfsen, Ommen, Nieuw-Leuzen, Lemelenveld, Oud-Leuzen, Hoornhorst, Heersen, Vilsteun.

0: Digital FM. Nieuws.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Ruim 2 maanden na de verkiezingen is de Deense premier Mette Frederiksen erin geslaagd om een centrumlinkse coalitie te vormen. Ze kan zich nu gaan opmaken voor een 3e termijn als premier. Later vandaag wordt er meer bekendgemaakt over de coalitieplannen en morgen wordt de nieuwe minister Ploeg gepresenteerd. Nooit eerder in de Deense geschiedenis duurden de coalitieonderhandelingen zo lang, in totaal 69 dagen... De partij van Frederiksen deed het slecht bij de verkiezingen in maart. Haar partij werd alsnog de grootste, maar behaalde wel het slechtste verkiezingsresultaat in 125 jaar. De EU-lidstaten en het Europees Parlement zijn het eens geworden over de terugkeerregeling voor afgewezen asielzoekers. Er was al een akkoord over het toestaan van zogeheten terugkeerhubs buiten de EU. En ook kinderen moeten in deze centra op uitzetting naar het land van herkomst wachten, tenzij het minderjarigen zonder begeleiding zijn. Diergaarde Blijdorp in Rotterdam heeft een aantal gezonde stokstaartjes laten inslapen. Volgens de dierentuin waren er spanningen tussen de mannetjes en moet het ervoor zorgen dat de rust terugkeert. Blijdorp erkent dat het een drastisch besluit is. Er is nog gekeken naar andere oplossingen, bijvoorbeeld of de onruststokers naar een andere dierentuin konden worden verhuisd. Maar dat is niet gelukt, zegt een woordvoerder tegen het AD. En 2 voor het Nederlands elftal interessante oefenwedstrijden gisteravond. In Oslo ontving Noorwegen Zweden, tegenstander van Oranje in de groepsfase van het WK. De Noren, zonder sterspeler Erling Haaland, wonnen met 3-1. In Wenen speelde Oostenrijk tegen een andere Oranje opponent, Tunesië. Het werd 1-0 voor Oostenrijk. En het Nederlands elftal oefent vanavond tegen Algerije. Dat is in de Kuip in Rotterdam. Het weer vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe. Tegen het einde van de nacht volgen buien. Het koelt af naar zo'n 15 graden. Overdag bewolkt met soms stevige buien en kans op onweer. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Vechtal FM. De nacht van Vechtal FM.